0: Anders. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Vene heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter en Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

In de Zendtijd voor Kerken is dit uw zondagprogramma met een blijde Bijbelse boodschap voor Elburg en omstreken op Loe FM

Goedemorgen. Het is zondag 16 augustus. Welkom bij de lokale omroep van Elburg. Ik ben Naomi Hollander en ik vind het fijn dat je de radio weer aan hebt staan. Mocht je deze ochtend thuis blijven, ik hoop tot ongeveer 11:30 bij je te zijn. En samen kunnen we dan naar de kerkdienst gaan luisteren die deze ochtend vanuit de Maranatenkerk op het harde komt. Mocht je je klaarmaken voor een eigen kerkdienst, misschien zelfs al wel onderweg zijn, dan wens ik je ook een mooie dienst toe en misschien tot straks. We gaan starten met een lied waar ik afgelopen week aan moest denken. Met de zonsverduistering, de vallende sterren, onweer, alles wat voorbij kwam. Hoe groot zijt gij? Dit keer in een Afrikaanse versie die ik van collega Bertus ontving. Hoe heerlijk is uw grote naam?

Dank u voor deze nieuwe morgen. We gaan luisteren naar het lied Maranatha, een knipoog, omdat we straks overschakelen naar de Maranatha-kerk. Heel mijn hart juicht als ik u straks ontmoet. Wat een vreugde zal dat zijn, dan kniel ik neer voor u, mijn Heer. Jezus, Maranatha, wacht niet langer. Kom.

Goedemorgen en welkom als je net bent ingeschakeld. Dominee Bram Wassenaar gaat voor in de kerkdienst waar we straks naar gaan luisteren. En die dienst komt vanuit de Maranatha-kerk op het Harde, de protestantse gemeente. Er is geen liturgie gedeeld en niks te vinden op de website, dus we laten ons verrassen wat we gaan zingen en waar de dienst over gaat. Voor nu gaan we luisteren naar nog een lied met de titel Maranatha. Heer, U zij de lof en eer.

hebben nog tijd voor één lied tot de dienst begint. De dienst vanuit de Maranatha-kerk met voorganger dominee Bram Wassenaar. Wij danken u, Heer, voor uw trouw, voor uw zegen elke dag.

voor uw liefde, dwars door het donker heen. Voor uw zoon, die alles gaf, danken wij u. Alvast een mooie dienst gewenst en graag tot straks.

Goedemorgen allemaal, hier of elders, nu of later. Welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant Bram Wassenaar zal voorgaan. Voor de volgende mededeling wil ik u vragen te gaan staan, als het mogelijk is. Afgelopen zondag 9 augustus 2026 is overleden mevrouw Stijntje van den Bos Lokhorst, weduwe van Lambertus van den Bos. Mevrouw van den Bos woonde de laatste tijd in Mariposa en zij is 94 jaar oud geworden. Gisteren was de dankdienst in de aula van de begraafplaats bovenweg met aansluitend de begrafenis. Wij wensen familie, naasten en iedereen die mevrouw mist, kracht en bemoediging van God toe in deze tijd. En vanuit ons geloof beleiden wij: niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Dan ga ik nu de kaars van de verbondenheid aansteken. En dat doe ik met de woorden: Eeuwige, wij ontsteken een licht aan uw licht. In u zijn wij verbonden met elkaar, in plaats en in tijd. Amen.

Amen. We zullen met elkaar zingen ons openingslied. Dat doen we zo mogelijk staande met lied 314. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen.

Wat fijn om jullie, om u allemaal weer te zien. Vele een paar tinten bruiner dan een tijd terug. Fijn om elkaar zo weer te ontmoeten. Dat doen we niet alleen elkaar, we groeten niet alleen elkaar, maar dat doen we ook in naam van God. Daarom spreken we samen onze bemoediging en onze groet uit. Want onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen niet loslaat. En namens die God mogen we elkaar en mag ik u groeten met genade, barmhartigheid en vrede. Die zij jullie van God de Vader, van Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Op de drempel van de dienst bidden we ons Kyrie, ons gebed om ontferming. Laten we samen bidden. Heer, zoals de Kanaïtische vrouw tot Jezus riep, roepen wij tot u. Ontferm u over ons. Christus, u zag haar verlangen naar heling en haar geloof, ondanks haar afkomst. Kijk zo ook naar ons en ontferm u over ons. Heer, u doorbreekt grenzen en ziet om naar wie u zoeken. Ontferm u over ons en geef ons vrede. Amen. En wij zullen ons Gloria zingen met de psalm van deze zondag. Dat is psalm 67, vers 1 en 2. God zij ons gunstig en genadig.

We gaan zo meteen uit de Bijbel lezen, erover nadenken. Dan kun je de kinderkerk mee aan de slag. Voordat we dat doen, vragen we om Gods Heilige Geest. Laten we daarom met elkaar bidden. Kom, Heilige Geest, en maak ons vol van uw licht. Dat door alle onmacht heen de armen kan verlichten. De onderdrukte kan bevrijden en de lijdende verkwikken. Beziel ons met uw adem en roep tot leven wat in ons is verkeeld, verdord of afgeweken. Richt ons hart op het leven van de mensen en niet op hun dood. Verwarm ons met het vuur waarmee gij bezielt. Wees een storm die wakker schudt. Wees de stilte van ons hart die een bidden wordt. Stort uw gaven uit in het hart van de mensen om met een nieuw hart te verstaan en te zien met nieuwe ogen dat gij met ons zijt tot het einde der dagen. Amen. In de kinderkerk zometeen gaat het over Jacob en Esau. En daarom heb ik als lied, lied van Hannah Lam meegekozen, omdat het niet helemaal eerlijk gaat. Jacob krijgt de zegen.

Ja, Jacob en Esau, of eigenlijk Esau en Jacob, want Esau is de oudste. Ik ben helaas mijn loopmicrofoon kwijt, maar de kinderen die dat willen, die mogen naar voren komen. En dan gaan we gewoon even aan iedereen in de kerkzaal dingen vragen. Vind je dat een goede deal? Ja. Wie durft hoor, je hoeft niet, maar het mag wel. Fijn dat jullie er weer zijn. Ik heb straks een bordspelletje voor jullie. Maar eerst wil ik even de peiling doen in de kerk. En jullie mogen ook meedoen. Wie is er namelijk, ik heb het wel eens vaak gevraagd, maar ik heb niet van iedereen onthouden. Wie is er de oudste thuis? En wie is er de allerjongste thuis, dus echt de jongste. Ah ja. En wie zit er dan tussenin een beetje? Ja, eigenlijk toch de meerderheid. Ik weet niet wat dat statistisch zegt, maar nog een andere vraag. Wie heeft het gevoel dat de oudste heel vaak werd voorgetrokken? Ik steek alleen even mijn hand op, zodat iemand anders het durft. Maar, toch wel iemand, ja. En wie heeft het gevoel dat de jongste vaak wordt voorgetrokken? Ja. En denk dan vooral aan je eigen, hoe het vroeger ging. En natuurlijk niet hoe je het nu perfect als ouder doet. Ja, de oudste en de jongste. Ja, ik vond ook vroeger altijd dat dat mijn zusjes meer mochten dan ik. Hè? En met op tijd naar bed of juist niet op tijd naar bed gaan en zo. Ja, en dat veroorzaakt soms ook een beetje wrijving of zo. Van waarom? Het hielp mij laatst om te bedenken dat natuurlijk als je ouders een eerste kind krijgen, dat ze natuurlijk dan ook voor de eerste keer maar een beetje moeten uitvogelen hoe het allemaal werkt. En dan bij de derde of vierde komen ze er een beetje in. Dus ja, ik had nog dat bordspel beloofd, hè? Ik zal hem even pakken.

0: Ja, het is eigenlijk maar een hele simpele variant op ganzenbord. Dus niet de nieuwste variaties van bordspelen. Maar ik heb twee varianten gemaakt, de Isaac en Rebecca variant. En in de ene mag de oudste altijd eerst en je gooit twee dobbelstenen of twee keer met de dobbelsteen. En de oudste mag dan altijd het cijfer kiezen wat hij of zij wil. En zoveel stapjes ga je dan vooruit. En wie het eerste er is, die wint. Er is ook de Rebecca variant waarin de jongste dat altijd mag doen. Ja, en ik ben benieuwd als je dat als je nog tijd hebt om dat door te spelen, wat je daarvan vindt, hoe je dat laat voelen. Dat betekent dat ik dus drie mensen nodig heb. Eentje om de kaars aan te steken en eentje voor de dobbelsteen en eentje voor het bord.
1: Aanstekkaarsje zoeken. Alsjeblieft.

Heel mooi, dat ging goed. We gaan lezen. En eerst lezen we uit het Eerste Testament uit Jesaja.

De eerste schriftlezing uit Jesaja 56, de verzen 1 tot en met 7. En aansluitend zingen we van lied 991 alle verzen. Dit zegt de Heer: handel rechtvaardig, handhaaf het recht. De redding die ik breng is nabij. En weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat hieraan vasthoudt. Hij neemt de Sabbat in acht en ontwijdt hem niet. Hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen: de Heer zondert zich van mij af, van het volk. En laat de eunucht niet zeggen: ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer: de eunuch die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters, een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn, ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers worden op mijn altaar aanvaard. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken.

De tweede schriftlezing is uit Matteüs 15, de verzen 21 tot en met 28. En in antwoord op deze lezing zingen we van lied 653, de verzen 1, 2 en 6. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk het geroep van een Kanaanitische vrouw die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij reageerde niet. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: stuur haar toch weg, anders blijft ze ons maar naroepen. Hij antwoordde: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde: het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren. Ze zei: zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar: u hebt een groot geloof. Wat u verlangt zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Tot zover de schriftlezingen.

Na de uitleg en verkondiging zingen we van lied 657, vers 1 en 2. Zolang wij ademhalen, schept gij in ons de kracht.

Door God geliefde mensen, thuis hier in de kerk of op een andere plek. De schriftlezing van vandaag prikkelt, steekt een beetje. Althans, als ik hem lees. Waarom doet Jezus nou zo kort af? Waarom negeert hij eerst nou gewoon die vrouw die om hulp roept? Het past niet bij, in ieder geval mijn idee van hoe Jezus zou moeten reageren. Graag wil ik er met jullie over nadenken. Vlak hiervoor, aan het begin van Matthäus 15, krijgt Jezus het aan de stok met fariseeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem. Dan gaat het over rein en onrein. Ze verwijten hem dat leerlingen hun handen niet wassen voor het eten en op die manier onrein zijn en bezig zijn. En Jezus antwoordt uiteindelijk niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein. Niet wat je eet, maar wat uit je hart komt, wat je zegt en wat je gedachten zijn, dat maakt je onrein. Maar als gevolg hiervan, van deze confrontatie, moet Jezus vluchten, uitwijken. En dat doet hij naar het gebied van Tyrus en Sidon. Dat zijn twee niet-Joodse steden, Fenicische steden. Eigenlijk een stukje buitenland. En Jezus vlucht dus naar buitenlands gebied. En daar lezen we van de Canaanitische vrouw, die ook uitwijkt, die Jezus aanroept. En zoals ik zei, is het een beetje lastig hoe Jezus hier reageert of eigenlijk haar negeert. En ook de leerlingen vinden het maar een hele irritante, hinderlijke vrouw. De hele tijd roepen. En hier is belangrijk om beseffen dat het woord Canaanitisch niet echt positief is. In Marcus, een andere evangelie, wordt ze neutraler Syro-Fenicisch genoemd. Want Canaanitisch was toen ook al ouderwets en vijandig. In deze uitgave van alleen het Nieuwe Testament, je zou het niet zeggen aan de dikte, het Nieuwe Testament met Joodse toelichtingen staat daarover het volgende. De Canaanieten waren van ouds vijanden van Israël. De streek werd in verband gebracht met de Baal-cultus. Kortom, absoluut niet zuiver dat volk en waar je eigenlijk dus altijd ook met een boog omheen loopt. En door haar dus als Canaanitisch te benoemen, wordt er eigenlijk al gelijk spanning gezet op de situatie. Maar de Canaanitische vrouw houdt niet op met roepen. Eigenlijk is dat te netjes vertaald. Er staat continu uitschreeuwen. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Van negeren gaan problemen niet weg. Hoe vaak ik dat zelf in ieder geval ook probeer. De vrouw is aanhoudend, als een pitbull. Had Jezus en de leerlingen in en wierp zich voor hem neer en zei, Heer, help mij. Op haar knieën voor Jezus, smekend op de grond, is ze niet te negeren. En dan komt Jezus voor het eerst met een antwoord. Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar met deze woorden neemt ze geen genoegen. Het dwingt Jezus tot een directer antwoord. Voor mijn gevoel, nu pas gaat hij haar aankijken. Het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de hondjes te voeren. Hondjes, ook nog het verkleinwoord. Niet een positief beeld. De Joodse religie
of ze er niet bij zijn, dat onreine dieren. Maar ook hierdoor wordt de vrouw niet afgeschuwd. Ze buigt mee. Zeker, heer, maar de honden eten ook toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Ook hier staat eigenlijk kruimeltjes. Ze beweegt mee in dat verkleinwoord van Jezus. En ik moet altijd weer glimlachen om dat antwoord van deze vrouw. En dan staat er: toen antwoordde Jezus haar: u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Toen, het staat er met nadruk. Toen, op dat moment, toen pas keek Jezus haar echt aan. En Jezus prijst haar geloof, haar vertrouwen, haar vasthoudendheid. En merk op dat ze Jezus niet tegenspreekt, maar meebuigt in zijn redenering. Dat het brood ten eerste bestemd is voor de kinderen, bestrijdt ze niet. Maar ze heeft gelijk dat er altijd restjes en kruimeltjes overblijven. In de meer Griekse wereld konden die kruimels voor de honden zijn. In een Joods gezin zouden die er eigenlijk niet zijn. Kruimels en het brood, dat je ook als een soort wegwerpbord kon gebruiken, was bestemd voor de armen. Denk aan het verhaal van de arme Lazarus uit gelijkenis in Lucas, die zijn maag hoopte te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. En ook Lazarus werd als een zwerfhond behandeld. Nog niet eens eigenlijk. En zijn recht op de kruimels werd hem geweigerd door die rijke man. En God zag dat dat slecht was. Waar brood gedeeld wordt, zijn er kruimels. Brood bij Jezus is het symbool voor de gerechtigheid van het koninkrijk van God. En Jezus deelt dat brood, brengt Gods gerechtigheid. En die gerechtigheid heeft verstrekkende, brede gevolgen. Niet alleen voor de dolende schapen van Israël, voor wie het als eerst bedoeld was, maar ook voor de niet-Joden, de heidenen. Tussen haakjes, ook wij zijn heidenen, niet-Joden. Maar het is door Gods genade dat wij bij Gods volk, Gods volken mogen horen. Een laatste vraag die ik jullie wil stellen, die ik u wil stellen is: durven wij ook genoegen te nemen met de kruimels? Ik moest als contrast aan denken aan een artikel dat ik las in The Onion, de Amerikaanse satirische website De Speld. En in het artikel van 3 januari 2014 staat: new report confirms you are the most interesting, most important individual on earth. Dus vrij vertaald, een nieuw rapport en wetenschappelijk onderzoek bewijst dat jij de meest interessante, meest belangrijke persoon bent op aarde. En het is een heel artikel waarin dat allemaal bevestigd wordt. En ook dat deed mij, ja, ik dacht volgens mij gaat het toch niet over mij, maar misschien wel over u. Maar durven wij genoeg te nemen met een tweede plek, met kruimels? Of misschien anders gezegd, durven wij net zo vasthoudend als een pitbull Jezus om hulp te blijven vragen? Te roepen, te schreeuwen misschien wel. Met vertrouwen dat hij ons kan en zal helpen. Want waarom niet? We geloven toch dat Gods gerechtigheid doorwerkt in heel Gods schepping. Immers wat Jezus heeft gedaan in zijn leven, zijn voorbeeld, hoe hij was, in zijn onderwijs, in zijn lijden, zijn dood en opstanding, is Gods gerechtigheid en redding brengen. Breed uitgestrooid. Dus
Specifieker nog, Jezus is het brood dat die gerechtigheid brengt. Gebroken voor iedereen, tot redding en heling van iedereen. Het is denk ik daarom tot slot ook niet toevallig dat Matteüs 15 afsluit met dat Jezus voor de tweede keer mensen geneest en op wonderbare wijze van brood voorziet. En weer blijven er manden vol eten over. Weer blijft er zo overvloedig veel van Gods gerechtigheid over, dat er voor iedereen meer dan genoeg is. Meer dan kruimels, ook voor ons. Dank u wel, God.

Zo zijn we aangekomen bij onze dank en voorbeden. Er is ook ruimte voor jou, voor uw eigen stil gebed. En tot slot wil ik jullie uitnodigen om samen met onze Vader te bidden. Meerdere voorbeders gevraagd en die zal ik straks bidden. Laten we met elkaar danken en bidden. God, zolang wij ademhalen, schenk Gij in ons de kracht. Help ons om het naar U uit te roepen als we iets van U nodig hebben. We bidden U om vrome hardnekkigheid, dat we Uw weg voor ogen blijven houden. Om krachtige trouw bidden we, dat we die naaste van ons aan U durven toevertrouwen. Om vreugdevolle toewijding bidden we, dat we goede woorden vinden om onze gebeden bij U te brengen. Help ons om ons aan U vast te klampen, Uw belofte serieus te nemen en er echt op te hopen, ook als het maar kruimeltjes zijn. Want het breekbare brood van Uw gerechtigheid is overvloedig. Zo overvloedig dat er altijd iets te vinden zal zijn. In dat vertrouwen bidden en danken wij U. Zo bidden en danken we voor iedereen die we kennen die ziek zijn, gekweld worden door zorgen, of het niet meer zien zitten. Wij bidden U voor degene die niet met

en dat de bijgekomen infecties ook onder controle zijn. Wilt u heel dicht bij Luke en bij zijn ouders, Michelle en Theo en zijn broers zijn, dat hij voorspoedig en volledig mag herstellen. Verder brengen wij Sjerk overal bij u. Hij is blij om weer thuis te zijn, samen met zijn Bertie. Maar zijn gezondheid is zo kwetsbaar, Heer. Geef hen wat ze nodig hebben. Tot slot bidden we voor mensen, medemensen in conflictgebieden. Het is alweer 81 jaar geleden dat Nederlands-Indië het einde van de Tweede Wereldoorlog en de Japanse bezetting kende. Maar dat werkt zo lang door. Dat geldt voor de conflicten van toen en de conflicten van nu. En vandaag bidden we in het bijzonder voor Oekraïne. Een land dat al zo lang wordt aangevallen in een zinloze strijd. Wij bidden u voor alle mannen die naar het front moeten, soms met geweld van straat gerukt. Voor alle families en gemeenschappen die uit elkaar zijn getrokken. We bidden u voor de armoede, de pijn en het verdriet die oorlog veroorzaakt. En wij smeken u om vrede. Breek de ban van geweld en macht, o Heer. God, in een moment van stilte willen we bij u komen. Om voor u te leggen wat er in ons hart leeft. In de stilte komen we tot u.

Hoor naar ons, Heer. Geef ons wat we nodig hebben. Help ons als we het niet weten. God, samen willen we het onze Vader bidden, het gebed dat we leerden van uw Zoon Jezus. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, eeuwigheid. Amen. De collectes van deze zondag zijn voor het diakonaalwerk als eerste en de tweede van onze eigen kerk, voor de Maranatenkerk. Voor alle algemene en overkoepelende dingen. Beide ook van harte bij u aanbevolen. Dan wachten we tot de kinderen terug zijn. En als we dan compleet zijn, dan zullen we met elkaar ons slotlied zingen. En dat slotlied zal zijn lied 969. In Christus is nog west, nog oost, in hem nog zuid, nog noord. En daar zijn de eerste

Ik hoop dat we allemaal iets mogen meenemen van die vasthoudendheid van die Kanaïtische vrouw. Ik wens het jullie toe om op die manier ook God aan zijn belofte te houden. En weet dat God ons, jullie, wil zegenen. Ontvang Gods zegen en deel ervan uit. Want de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten bewaren. In Christus Jezus, onze Heer.

Welkom terug. We waren verbonden met de Maranatenkerk op het Harde. En de voorganger was hun eigen dominee, Bram Wassenaar. Het thema van de dienst was de kruimels. En dat aan de hand van Jesaja 56, de eerste 7 versen en Matteüs 15, vers 21 tot en met 28. We gaan verder met muziek. En we horen al de instrumentale versie van het lied Tel uw zegeningen. Ook als het even niet meevalt, tel uw zegeningen één voor één.

dan zie je Gods liefde dwars door alles heen. Zijn trouw, zelfs dwars door de storm.

In de stilte, in de storm, bent u om mij heen. U laat mij nooit alleen. Nou, dat mag bemoedigen en dat mag sterken. Vertrouw maar op Hem. U tilt mij op.

Zo wil God je optillen. Maar hij geeft ook kracht om alles los te laten. Ook je twijfel. Als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt dan rust. Want in de storm bent u dichtbij.

Er zat nog een boekje in mijn tas. Gedichten vol hoop. Geschreven door Frits Deubel. Geborgen in Gods hand. Wees maar gerust, kind. De Heiland zal zorgen. Hij baant de weg voor jou. Hij kent de strijd die je te voeren hebt heden en morgen. Waarin hij je opricht, sterkt en verblijdt. Hij geeft weer moed als je dreigt te verzinken. En laat, als geen enkel lichtpunt meer schijnt, plotseling de ster van het vertrouwen blinken, waardoor het duister ineens weer verdwijnt. Wees maar gerust, want de Heiland zal zorgen. Laat deze zekerheid vast in jou staan, als je moet strijden, zij heden of morgen, zul je hem steeds aan jouw zijde zien staan. Hij is nabij in de donkerste tijden, en zelfs wanneer je zijn hand niet meer vindt, dan nog zal hij jou steeds veilig geleiden en je vertroosten en steunen, mijn kind. Je bent veilig in Jezus' armen.

Martijn Buwalda gaat voor ons zingen. Al laat de zon zich niet meer zien aan het einde van de nacht. Al wordt mijn lichaam niet voorzien van levenslust en kracht. Al ga ik door mijn zwaarste strijd, dan nog zing ik uw lof. Uw trouw duurt tot in eeuwigheid. Uw liefde laat nooit los.

Ondertussen zijn we overgegaan naar het thema liefde. Uw liefde, uw trouw laat nooit los. En zometeen luisteren we naar het lied Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. Maar nu eerst, de liefde wint.

veel liederen te vinden over liefde. Ook Eiland Urk zingt, liefde was het, onuitputtelijk. Liefde en goedheid eindeloos groot, toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Kom, laat ons zijn liefde prijzen, God geeft vreugde en dankensstof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel, zijn lof.

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Kom met uw kracht en vul ons tot uw eer. Kom tot uw doel met ieder van ons.

Heb je meegezongen? Mooi hè, dat kanon. Hou mij vast. Laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde.

Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. U kent vast wel dit lied waar we naar gaan luisteren. Hij is het licht van de wereld en hij wil jou vernieuwen en bevrijden.

Dat was Hans Veldhuizen met De zon schijnt in mijn ziel vandaag. Wilt u voor vanavond nog een mooi lied aanvragen? Stuur een e-mailtje naar verzoekplaat@loemedia.nl. Er is nog heel veel ruimte in het verzoekplatenprogramma. Of spreek een bericht in via 0525-6818-99 en kies voor optie 4. Bedankt voor het luisteren. Ik wil heel graag afsluiten met het lied Geloof, Hoop en Liefde. En ik hoop u vanavond weer te treffen. Vanaf 6:45 gaan we ons voorbereiden op de open deurdienst. Maar hou ook zeker de radio vanmiddag aan, want er staat een hele hoop moois voor u klaar. Allemaal mooie liederen van Johannes de Heer, tot Opwekking, tot Martijn Buwalda. Ik zie heel veel moois klaarstaan, dus geniet ervan. Tot vanavond. Dag.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag.
1: Kom maar, Ellen. Onze artiesten Ellen Duiten. We beginnen allemaal.
2: Weet je.

Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed. Weet dat uw redding zoveel heeft gekost.

als een brissende leeuw. Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed. Wilt u van ons zijn en witter dan sneeuw?

Jezus, hij stierf om voor u. Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en een regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijven.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hoorde Leland samen met Charity Gale met het nummer You Are Not Done. Goed, we gaan over naar de Sing-In. Die werd georganiseerd op 3 mei jongsleden tijdens het Oranje Festijn 2026. 350 man waren daar tezamen onder begeleiding van Sander en Angela om een heerlijke avond te hebben samen. We gaan genieten van anderhalf uur Sing-In, dus luister gezellig mee.
1: Yes, een hele goede avond allemaal. Wat goed dat u de weg heeft gevonden door de regen heen. Als u wil mag u met ons gaan staan. Er zijn ook genoeg plekjes nog hier vooraan, dus kom zeker naar voren als u wil.

0: Amen.
1: Oh, wat een heerlijke dag, jongens. Ja, ondanks de regen, fijn dat u allemaal gekomen bent op deze mooie sing-in. Gaat u er rustig bij zitten. Ja, enkele maanden geleden had ik het echt op mijn hart om een mooie sing-in te gaan organiseren. Ja, we mogen hier elk jaar eigenlijk mooie concerten geven. Nederlandstalig, 70s, 80s, 90s. Maar eigenlijk bleef de gospel achter. En ik vond het echt belangrijk dat we ook eens even lekker een gospelavond gingen organiseren hier. En hij staat er nu. Dus geweldig. Amen. Ja, en dan hoop je op veel mensen en dan hou je elke keer die tickets uit. Want ja, de ticketsverkoop van de anderen doe ik ook. Dus ik kon het mooi in de gaten houden. En dan denk je van, oh, nog 10 kaarten verkocht. Hoeveel mensen zouden er komen? Nou, 350 stoelen waren er neergezet. En hier zijn nog wat stoelen leeg, maar achterin zit het helemaal vol. Dus het is echt grandioos. We gaan samen de opening doen. Dus ik wil heel graag voorgaan in gebed. Heer God, Vader in hemel, dank u wel, Heer, dat we zo met z'n allen bij elkaar zijn gekomen, Heer, om deze mooie zingen met elkaar te beleven. We hebben al gezongen, wat een heerlijke dag. Ja, en Heer, de dag is ook heerlijk. Dat u vandaag bij ons bent geweest, Heer. Dat de voorbereidingen allemaal goed gingen. De stoelen waren in no time hier neergezet. De techniek, het werkte allemaal, Heer. Dank u wel daarvoor. Mensen ook in de voorbereiding, dank u wel, Heer, dat die zo goed hebben geholpen om dit allemaal mogelijk te maken. Heer, zonder u kunnen we het niet. En wilt u dicht bij ons zijn deze avond? We gaan het over leven in vrijheid hebben, Heer. En straks zal Sander daar ook wat over vertellen. Wilt u hem ook daarin zegenen, Heer? Dat zijn woord mensen mag raken. Ja, misschien ben je voor het eerst bij een zing-in en heb je niks met het geloof. Heer, wilt u dan een zaadje gaan zaaien bij die mensen, Heer? Dat ze, dat u laat zien wie u bent. En Heer, u bent welkom. U bent welkom in ons midden.

0: Amen. Heerlijk om zo samen te komen. En wat mooi in zo'n feestweek met Koningsdag en Bevrijdingsdag komt eraan. Vakantie. Dat er deze avond apart gezet is tot eer en glorie van Jezus. Amen. Geweldig. Dat in dezelfde tent waar we misschien met z'n allen feesten, goede tijden met elkaar beleven. Deze avond apart is gezet, zodat we anderen in aanraking kunnen brengen met Jezus. Dat we zelf hier kunnen zeggen, Heer, dank u wel voor de vrijheid die we hebben gekregen. In de eerste plaats gaan we u daarvoor danken. Wij zijn Sander en Angela, we mogen vandaag te gast zijn hier in Oldebroek. Ver van huis voor ons.
1: Ver van huis, ja.
0: Maar heerlijk, gastvrij ontvangen. We zijn heel dankbaar voor de organisatie die in geloof is gaan staan voor deze avond. En we hopen dat u ervan geniet. Het volgende lied is ook een vrolijk lied. En daarvoor bij, het is vaak gedraaid op Groot Nieuwsradio. Dus het kan dat je het al hebt gehoord en dan kan je het gewoon meezingen. En daarvoor bij.

0: Amen. Heerlijk om zo met z'n allen als één stem te zingen voor onze God. We gaan kijken naar een filmpje wat Marco heeft gemaakt. Hij heeft wat mensen geïnterviewd en daar gaan we nu met z'n allen naar kijken.
1: Vrijheid betekent voor mij dat je alles mag doen wat je wil. Klinkt een beetje raar, maar het is natuurlijk wel heel erg vet om te zien wat hier allemaal gebeurt in Oldebroek en in heel Nederland. Dat iedereen op een gegeven moment toch samenkomt door dit soort feestjes, dit soort mooie omstandigheden. Dus wat mij betreft vrijheid, ja, ik ben blij dat we het allemaal kunnen doen. In andere landen is het niet vanzelfsprekend.
2: Dat we gewoon ons gang kunnen gaan en kunnen doen wat we willen. En heen gaan kunnen willen, eten, drinken kunnen wat we willen. Dat ze op straat kunnen spelen zonder bang te zijn. En nu doet hij het niet meer.
3: Wel, hij gaat gewoon door.
2: Dus dat?
3: Mooi, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
4: Ik vind het leuk dat ik dan mag springen en dat alle kinderen goed met elkaar om moeten gaan. En dat wil ik patat kunnen eten en in de tent kunnen spelen en dansen. En dat we dan mee kunnen gaan met andere mensen hier naartoe.
5: Geen oorlogen. Dus een lekker zonnig strandje.
6: Dat je keuzes hebt in het leven. Dat je zelf kunt beslissen wat je wilt en wat je niet wilt. En dat niemand je dat oplegt. Dat is mijn leven in vrijheid.
7: En voor u, meneer?
8: Nou, in deze tijd is het leven in vrijheid wel een unicum. Want de wereld staat in brand. Zo zie ik dat tenminste. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk. Ja. En dat kunt vieren.
5: Leven in vrijheid, dat hier alles maar kan en mag in Nederland. We kunnen alles doen wat we willen.
9: Dat je wil leven in je eigen leven. En dat je gewoon moet zijn wie je bent en gewoon zeggen wat je wil. Ja.
10: Het leven in vrijheid zegt mij eigenlijk dat je kunt doen wat je wil, wanneer je maar wil. En dat je eigenlijk zonder dingen om je heen eigenlijk ergens rekening mee hoeft te houden. En dat je gewoon, zoals hier op een mooie dag zoals vandaag, kunt staan zonder dat je wat hoeft te doen. En dat je gewoon op tijd thuis hoeft te zijn.
5: Ja. En hoeft op te letten.
10: En hoeft te letten, ja. Gewoon mooie springkussens. Kijk zo goed het gaat. Hoe heb je die kant op?
0: Leven in vrijheid, dat is voor mij het doen wat je het leukste vindt om te doen. En in mijn geval is dat zingen. Ik mag elke dag zingen en daar word ik heel blij, gelukkig en vrij van. Dus ik gun dat iedereen ook. Doe lekker wat je leuk vindt. En dan komt de vrijheid je vanzelf tegemoet, denk ik.
5: Leven in vrijheid. Ja, wat is dat eigenlijk? Nou, volgens mij mogen wij heel dankbaar zijn dat wij hier in dit land mogen wonen. Dat we in vrijheid mogen leven. Dat we alles mogen en kunnen doen zonder dat we daar toestemming voor hoeven te vragen. Op christelijk gebied vind ik het ook prachtig mooi dat we ons geloof ook in vrijheid mogen uiten. Dat we niet worden belemmerd en hem groot maken. Ik denk dat wel een heel mooi iets is, ja. Leven in vrijheid. Ja.
11: Dank

Ja, en dan gaan we eerst over naar het nieuws en weer voor het tweede uur van de Sing In. 3 mei jongsleden in Oldebroek. We gaan er dit uur uit met Zegenkroon van Reijer. En dan spreken we u graag weer naar het nieuws en weer voor nog een uur The Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Ja, we gaan door met de sing-in. We gaan starten met de overdenking. Een korte overdenking van Sander. Luister mee.
1: Heerlijk om zo te zingen met elkaar, toch? Amen. Lofprijs en aanbidding. We begonnen groot met veel geluid. En de Bijbel zegt het ook, dat als je God lofprijst, dat in de Bijbel is dat altijd luid, altijd vrolijk, altijd hard. Lofprijs staat nooit zachtjes beschreven in de Bijbel, maar altijd met een groot geluid, omdat we in lofprijs de grootheid van God gedenken en we daaraan herdacht worden. Dus laat die lofprijs ook altijd groot zijn. Dat is de Bijbelse opdracht. Maar ook de momenten dat we in de stilte tot rust komen, dat zijn stiekem ook wel favoriete momenten van mij, om terug te gaan naar waar het om gaat. Heer, u bent hier in ons midden en we zingen met z'n allen als één stem voor onze maker. Amen. Ik geniet er altijd van. We zijn met het thema leven in vrijheid. En we zagen natuurlijk het filmpje wat door Marco gemaakt was. Misschien is het ook goed om en mooi om Marco even een klein applausje te geven. Ik weet niet waar hij zit. Je ziet mij misschien een beetje zoekend rondkijken, maar het is vanaf deze kant altijd best wel lastig om te zien wie er nou zitten. Hoe de mensen kijken, of ze vrolijk kijken of boos kijken. Het is altijd een beetje gokken. En dan zie je altijd één iemand die is een beetje uitgelicht en die lacht dan of niet. En dan denk je, die staat waarschijnlijk voor heel de zaal. Nee hoor. Maar geweldig Marco, ik weet niet waar je bent, maar geweldig dat je hierin geloofd hebt en dat je dit hebt neergezet. En ook alles eromheen, de filmpjes, de organisatie, het geloof überhaupt om het te gaan doen. Maar ook dus het interview van de mensen op straat. En er kwamen een paar antwoorden natuurlijk naar voren. Het is denk ik op Koningsdag opgenomen. Mensen zagen er feestelijk uit. Met de vraag, wat betekent vrijheid voor u? En is het een beetje opgevallen wat er het meeste naar voren kwam? Ik ga toch kijken of ik mensen een hand in de lucht zie steken. Wat werd er veel gezegd? Alles mag. Ja, viel me ook op. Ja, daar zocht ik eigenlijk naar. Nou, dat kon ook niet missen eigenlijk, want iedereen begon er eigenlijk mee. Wat betekent vrijheid voor je? Dat je kan doen en laten wat je wil. Dat je zonder consequentie gewoon iets kan bedenken. En ik doe het. En ik snap de gedachte, want het was natuurlijk een waanzinnige feestdag. En wat ze natuurlijk bedoelen is dat het zo heerlijk is om met elkaar in vrijheid te kunnen vieren dat we een koning hebben. Dat was met Koningsdag. En dat we vrij zijn om feest te vieren, om van elkaar te genieten. En het antwoord wat inderdaad super vaak terugkwam was, wat betekent vrijheid voor jou? Dat je kan doen en laten wat je wil. Dat horen we het meeste. En ik was eigenlijk wel daardoor een beetje getriggerd. Is dat ook wat Gods woord over vrijheid zegt? Want het is wel super bijzonder dat we in ons land, in een tent als deze, dat we dat gewoon neer kunnen zetten. Dat er de hele week feest en partijen gehouden kunnen worden. Dat is uniek. En ook dat we met elkaar kunnen zingen voor onze God is ook super uniek. Dus daar mogen we waanzinnig dankbaar voor zijn. En ik heb de tekst meegekregen. Ik heb een mooie hernieuwde Statenvertaling bij me. Maar ik was vanmiddag nog even doorlezen. En ik dacht, nee, ik wil deze tekst toch oplezen in de NBV. Dus daarom heb ik mijn telefoon. De papieren Bijbel is ook mee. Maar ik ben ook dankbaar dat we verschillende vertalingen zo tot onze beschikking hebben. De tekst die ik heb meegekregen komt uit Galaten. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Nou, ik denk dat mensen uit het filmpje iets herkennen van die roeping. Dit klopt. Ik kan doen en laten wat ik wil. We zijn geroepen zelfs om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. En als ik die tweede zin al lees, dan denk ik, wauw, oké, daar gaat gelijk al iets meer diepte in. Wat betekent vrijheid eigenlijk? Want natuurlijk, doen en laten wat je wil. Maar alles wat we doen en alles wat we laten, alles wat we beslissen, alles wat we niet beslissen, alles heeft een gevolg. Alles heeft een oorzaak en een gevolg. En het Bijbelgedeelte gaat hier daar eigenlijk een beetje op in. Wat het betekent om te doen en laten wat je wil. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven. Maar dien elkaar in de liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas daar maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. En ik denk dat dat iets is wat super herkenbaar is. Ik denk dat we dat juist zien gebeuren in de wereld om ons heen. Je hoeft maar heel even het journaal aan te zetten. Je hoeft maar heel even te scrollen op TikTok. Je hoeft je Insta maar even te openen. NPO 1, hoe heet dat tegenwoordig? Waar ze het journaal uitzetten? Je hoeft dat maar even aan te zetten. Ja, wij volgen tegenwoordig alles via apps en niet via de televisie. Maar je hoeft maar kort te kijken en je ziet het gebeuren. Je ziet het voor je ogen gebeuren. We leven in een wereld die steeds donkerder wordt en waar mensen daadwerkelijk elkaar naar het leven staan, daadwerkelijk elkaar verslinden. En daar waarschuwt de Bijbel ook voor. Pas dan op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. Hey. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. De Bijbel geeft u dus eigenlijk iets mee van, ja, je kan die vrijheid gebruiken hoe je het wilt, maar er is iets verraderlijks aan onze aardse natuur. Ons vlees, ons hart, ons eigen doen en laten gaat stiekem een beetje, of eigenlijk rechtstreeks in tegen de geest van God. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Dat is iets wat lang geleden al is ontstaan. Bij het begin van de schepping, de zondeval, is er ooit een keus gemaakt om weg te keren van de bron van leven, van onze schepper, de bron van liefde, de bron van goedheid. Er is ooit gekozen om te zeggen van, weet je wat, we gaan het eens proberen zonder die bron van leven. We gaan ons eigen pad en daar is die aardse natuur vandaan gekomen. De keuze ooit die de mens heeft gemaakt om het zonder God te willen doen. En de aardse begeerte gaat dus in tegen de geest. Dat kan ook niet anders. Als God liefde is, als God goedheid is, als hij de bron van leven is, en je kiest ervoor om het andersom te gaan doen, dan kan je het hebben misschien over een straf van God die erop rust. Of is er misschien sprake van een logisch gevolg dat als je je lossnijdt van de bron van leven, dat je te maken krijgt met de dood. Als je loslijdt van de bron van liefde, dat je te maken krijgt met liefdeloosheid. Dat is wat die aardse begeerte inhoudt. Het wegkeren van God. Wegkeren van de bron van liefde en leven. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest van God verlangt, gaat in tegen die aardse begeerte. Het een is in strijd met de ander. En u kunt dus doen en laten wat u wilt. Amen? Nee, dat klopt iets niet. Dat was wat we net de hele tijd hoorden. Het een is in strijd met het ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Dus het geluid wat we net op het filmpje horen en waar we eigenlijk heel dankbaar voor zijn, dat we in een land leven waar we kunnen doen en laten wat we willen, is stiekem in strijd met Gods woord. Met Gods woord. U kunt dus niet zomaar doen en laten wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid, dat is mooi. De volgende zin begint gelijk met een maar. Daar ben ik altijd fan van. Als je Gods woord leest, dan kan er soms iets confronterends in staan. Iets instaan waarvan je denkt van, hey, wacht eens even. Dit gaat in tegen wat ik eigenlijk denk en wat ik zou willen. Tegen mijn aardse natuur. U kunt niet doen en laten wat u wilt. Dat vind ik niet zo leuk. Maar heel vaak staat dan het woordje maar in de Bijbel. Want de Bijbel geeft altijd een oplossing. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan die wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, een hele lijst dat ik er zelfs niet uitkom. Vijandschap, tweespalt, jaloezie en woedige konkelgeruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Nou, het klinkt alsof als een TikTok-stream. Als ik eventjes op social media ga, dan zie je die dingen inderdaad voor je ogen gebeuren. Dat is de vrucht van de aardse begeerte. En ik herhaal de waarschuwing die u al eerder gaf. Die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel kunnen hebben aan het koninkrijk van God. Maar, weer zo'n mooie maar. De vrucht van de geest. Wie kent hem? Het zijn er 9. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, geduld. Ja, nu wordt het moeilijk, hè? Vrede. Zachtmoedigheid. Vriendelijkheid. Zelfbeheersing. Ik vul hem even aan. Kijken of we hem hebben. Goedheid, geloof. Wauw. Er is geen wet die daar iets op tegen heeft. En wat betekent het dan om vrij te zijn? We zongen helemaal aan het begin, stap in de vrijheid, stap in het licht. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En misschien in een beetje een evangelische hoek pakken we dat altijd op van... Hey, vrijheid om te doen wat ik wil, ook met de worship. Ik ga gewoon lekker springen. En het is een lied wat daar heel mooi op aansluit. Maar wat er eigenlijk in die Bijbeltekst van dat lied bedoeld wordt... waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid... om weer te kunnen toetreden tot de nabijheid van God... door het werk wat Jezus Christus aan het kruis verricht heeft... is er weer vrijheid om terug aansluiting te vinden bij de bron van leven... En ja, de aardse begeerten hebben nog steeds gevolgen. De aardse begeerten maken nog steeds schade. Maar wanneer wij ervoor kiezen om ons geloof in Jezus te zetten, om Jezus te gaan volgen, dan is daar ware vrijheid om vrijgekocht te zijn van alle consequenties die onze troep heeft opgeleverd. Vrij te zijn van ongerechtigheid, vrij te zijn van zonde. Want al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat en ieder die in hem gelooft niet verloren gaat aan die aardse begeerte. Niet verloren gaat aan dat leven zonder de bron van liefde. Maar eeuwig gered zal worden. God zelf heeft er in de geschiedenis in zo'n 2000 jaar geleden voor gekozen om als mens naar deze wereld te komen. Want de kloof tussen God en de mens, de schade tussen God en de mens, de schade die de zondeval heeft aangericht, onze eigen aardse begeerte, was te groot om te betalen door een van ons. En God heeft er zelf voor gekozen om als mens deze wereld in te stappen, een zondeloos leven te leiden, onschuldig aan een kruis genageld te worden, om daarmee de prijs te betalen voor alles wat er verkeerd is gegaan. En daarmee opnieuw vrije toegang, vrijheid te bieden voor iedereen die wil terugkeren naar onze schepper, naar de bron van liefde, naar onze vader, door het werk van Jezus aan het kruis. En daar hield het niet op. Hij stond op uit de dood. Daarmee bewees hij dat hij daadwerkelijk de Zoon van God was. En de Bijbel zegt dat een ieder die in zijn hart gelooft dat Jezus is. Ik heb gehoord dat het echt die hard Bijbelbelt is hier, dus ik verwacht, nou, dit komt goed. Ik zei hem ook verkeerd, dus misschien herkent u. En ieder die eerst met zijn mond belijdt dat Jezus Heer is. En met zijn hart gelooft dat hij daadwerkelijk is opgestaan uit de dood. Zal gered worden. En God is geen man dat hij liegt. Hij is God, hij is soeverein. Wat hij zegt is waar. Dus het is ook geen kwestie van geloofstwijfel. Is het nou wel zo of niet zo? De Bijbel zegt het. En ieder die met zijn mond belijdt dat Jezus Heer is en met zijn hart gelooft dat hij is opgestaan uit de dood, zal gered worden. En vandaag is die uitnodiging voor ieder van ons om te zeggen, Heer, ik kies voor u vandaag. Ik belijd met mijn mond dat u bent opgestaan uit de dood, dat u Heer bent. En we gaan ook een mooi lied zingen. Kijk, dat is een mooie sign, dan staan er altijd automatisch op. Een aantal mensen. Thuis lukt dat nooit zo goed met de kids. Zeg nou, we gaan nu met z'n allen even de tafel afruimen. En dan sta je in je eentje en iedereen kijkt je aan van, nou, oké. Okay. Maar dit gaat goed. We gaan een mooi lied zingen. Over het afscheid nemen en een keuze maken van, hey, tegen mijn angsten, tegen mijn zorgen, tegen mijn eigen onreinheid, tegen mijn zonde, tegen wat er niet klopt in mijn leven. Wil ik een keuze maken? Wil ik een switch maken? Wil ik iets omdraaien? En zeggen in dit huis, in het huis waar ik woon. Maar de Bijbel zegt ook, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest als je Jezus volgt. Dat kan je ook zien als een huis, in dit huis. We kunnen het ook zien als deze tent, in dit huis. God regeert in dit huis. Dus tegen mijn

Ik wil weer terug naar die bron van leven. Naar die bron van liefde. En misschien heb je die keuze al gemaakt voor jezelf. En is dat al een levende relatie. Dan wil ik je ook uitnodigen om in het lied. Misschien zijn er dingen in je leven waar je zegt van. Hey, dit heeft te maken met mijn aardse begeerte. En eigenlijk wil ik dat onderwerpen aan de geest van God. Zing het mee. Tegen mijn angsten, tegen mijn zorgen, tegen depressie, tegen verleiding, tegen alles zeg ik. God regeert in dit huis. Tot hier en niet verder. Ik ben een kind van God. En tot slot wil ik je ook gewoon uitnodigen. We zijn straks op het eind. We gaan nog even heerlijk de aanbidding in. Zijn we gewoon beschikbaar. Als je wil dat er iemand voor je bidt. Ik weet niet, is er ook nazorg? Is er een ministry team? Oh, geweldig. Zijn die straks op een herkenbaar punt ook beschikbaar? Achterin. Met een keycord of iets dergelijks. Je mag het ook gewoon al tijdens de liederen doen. Als je denkt van, hey, er is iets in mijn leven waar ik afscheid van wil nemen. Of ik wil die keuze maken voor Jezus. Loop naar iemand toe van het gebedsteam. Of loop achteraf naar een van ons toe. Voel je vrij. We willen graag voor je bidden en dat wil het gebedsteam ook. Dus die uitnodiging staat. Laten we met elkaar zingen. God regeert in dit huis.

0: Dat is niet leuk, jongens. Want het is bijna het einde. Dit had toch wel wat langer gemogen eigenlijk. Maar goed. Ja, en ieder mooi begin komt ook een mooi eind. Misschien goed om nog even de band voor te stellen, want dat heb je nog niet gedaan. Dan kun jij denk ik het beste doen.
1: Ja, je mag het ook doen.
0: Ja, sommige ken ik, maar sommige niet. Dus ik laat het graag aan jou over.
1: Ja, we hebben een geweldige band meegenomen. Inderdaad, wat goed, wat slecht van mij.
0: Ja, daarom. Ja.
1: Joas
0: en even een solootje, hè? Solootje.
1: Joas Slachtand op drums. Met Slag in de achternaam kon natuurlijk alleen maar een drummer worden. Dimitri Vijver op de bas. Hanjo Pasveer op elektrische gitaar. Hanjo Visser. Hanjo Visser. Ik heb heel lang les gehad van Hanjo Pasveer. Dus dat zit gewoon zo in mijn systeem. Ja, meneer Pasveer. Ja. Hanjo Visser.
2: Dat is ook een hele goede.
1: En Rick-Jan Schilder op de toetsen.
0: Ja, natuurlijk Angela. En officieel is dus Sander en Angela. Dus Sander.
1: Ja.
0: Ja, bij Groot Nieuws Radio waren ze al een beetje aan het grappen over jullie namen. Hè? Waarom nou Sander en Angela? Want officieel hoort de vrouw natuurlijk als eerste, of als tweede.
1: Ja, heb ik geopperd, maar ja. Mocht niet.
0: Ja, maar goed. Vrouwen gaan voor, dus ja, misschien bij de volgende keer in een volgend leven niet gaan scheiden. Hè? Dus dat niet gaan doen.
1: Niets nee. Kan ons scheiden, halleluja.
0: Nee, niets, nee. Goed, ik wil graag heel graag een kort dankgebed. Even voor de mensen die online kijken. Het ging niet helemaal lekker met het internet. Als goed is het nu wel weer verbeterd, dus excuses daarvoor. Ja, je hebt niet alles in de hand, zeg ik altijd. Dus ik hoop nog een compilatie ervan te maken, dat ik dat in ieder geval kan aanbieden. Online voor de mensen die kijken. Ook een applaus voor de techniek natuurlijk, want zonder techniek geen muziek. De mensen van Showtime voor het licht en de PA Systems. En ook wel, ik ben er zelf wel trots op, de mediateam Oldebroek. De mannen die de video hebben verzorgd vanavond. Jan, mijn steun en toeverlaat. Jan van Loo, die heeft ook heel veel in de voorbereiding gedaan. Dankjewel daarvoor, jongen. En straks de koffiedames. Dus die uitnodiging staat ook gelijk. Straks een heerlijk kopje koffie. Limonade voor de kids. Thee. Dus loop naar achteren. Er is ook nazorg. Dus wilt u verder praten over vanavond? Of wilt u gebed? Blijf zeker. En de uitnodiging staat bij Sander en Angela en de bandleden. Daar kunnen jullie ook zeker bij terecht. Laten we nog een kort dankgebed uitspreken. Heer Godvader in de hemel, dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze giga mooie avond. Heer, dank u wel dat u in ons midden bent. En dat u met ons meegaat naar de plaats waar wij weer worden verwacht, Heer. Geef ons zo ook een heerlijke avond. Dat we ja, zo de wereld weer in mogen gaan. Dat we vol vreugde mogen leven in vrijheid. Heer, dank u wel daarvoor. Wees bij ons. En zegen ons. Amen. Dankjewel voor jullie komst. We gaan er nog met één knaller uit. Of twee. Ja, ik vind eigenlijk, sorry, maar heerlijke dag. Mag die nog een keer? Mag die nog een keer?
1: Doen we het laatste lied nu.
0: Geweldig.
1: En dan brengen we daarna heerlijke dag nog eens even terug. Kijk. Nou, als u wil mag u nog één keer met ons gaan staan. Dan gaan we er vrolijk uit. We zingen Joy en heerlijke dag.
2: Zijn er nog kinderen wakker? Ik zag net hier wat meisjes dansen. Volgens mij? De kindjes mogen lekker dansen ook hier, hè? Welkom, kom maar. Er hoort een dansje bij.

Wat een heerlijke dag van Sander en Angela. Ze begeleiden de sing-in van het afgelopen jaar. En zet hem alvast in de agenda. De zondag voor Koningsdag zullen we volgend jaar de sing-in gaan organiseren. Als het goed is, 25 april 2027. Zet hem alvast in de agenda. Meer informatie TZT. Natuurlijk via The Glory of Gospel. Goed, bijna aan het einde van deze uitzending van The Glory of Gospel. We gaan eruit met een nummer van... ja, Charity Gale had ik uitgekozen. Een nummer uit 2021. We Need a Miracle. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom. Het is 7:15 en over een paar minuten schakelen we over naar de open deurdienst. Het zijn prachtige diensten. Het is echt genieten deze zondagavonden in de zomerperiode. We hebben er nog 3 te gaan. Ik ben Naomi Hollander en ik heet je van harte welkom. Zometeen zal ik meer vertellen over de dienst. Eerst gaan we luisteren naar Kom, Loof Jehovah.

Kom, loof Jehovah. En hem loven en prijzen, dat gaan we zo meteen ook doen tijdens de open deurdienst. In de voorzang zingen we Daar ruist langs de wolken. En Psalm 108, de eerste twee versen. Na het stille gebed en de votum zingen we Leid mij Heer, o machtig heiland. De dominee leest de geloofsbelijdenis voor. Johannes de Heer 542 is het lied wat we daarna mee mogen zingen. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? De muzikale medewerking is van Zwier van de Weert. Hij gaat voor ons zingen. En welke liederen precies, dat is nog een verrassing. Na het gebed en de schriftlezing uit Openbaring 7 vers 9 tot en met 17 zingen we De Heer is mijn herder. Na de meditatie zingen we nog, zo zullen wij de schapen uwer weiden. Luisteren we naar Zwier van der Weert en na het dankgebed zingen we nog, licht dat met uw paarlenpoorten en zegen ons al goede. Nou, dat belooft weer een prachtige dienst te worden met als thema het lam als herder.

is alles wat je nodig hebt. Hij geeft rust en nieuwe kracht. Hij leidt je steeds verder op de juiste weg die je moet gaan. De Heer is mijn herder. We gaan zo luisteren naar de open deurdienst vanuit Doornspijk. Dominee H. Kroneman gaat voor en muzikale medewerking wordt verleend door Zwier van der Weert. J. Schutte bespeelt het orgel. En het thema van de dienst is het lam als herder. Wil je nou voor vanavond nog een verzoek aanvragen voor een bekende of je lievelingslied horen? Mail dan naar verzoekplaat@loemedia.nl. Je kunt ook een appje sturen. Ga daarvoor naar loemedia.nl, scroll helemaal naar onderen en klik op WhatsApp. Van harte aanbevolen. Alvast een mooie dienst toegewenst. Graag tot straks. En we zingen alvast samen in de naam van Jezus.

Goedenavond. Hartelijk welkom in deze open deurdienst. U hier in de kerk, maar ook degenen die meeluisteren via de kerktelefoon, meekijken via het internet of de lokale omroep Elburg. Vanavond mag ik in het bijzonder welkom heten dominee Kroneman uit Zetten, die deze dienst verder zal leiden. Fijn dat je er bent. Muzikale medewerking zal vanavond verleend worden door de zangers Zwier van de Weert en Ricardo Bos. Zij zullen worden begeleid op de piano door Esther Horst. De samenzang zal vanavond begeleid worden door Jan Schutte. Allen van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid om nog wat na te praten onder genot van koffie, thee, limonade in de zaal achter de kerk, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Ook willen we graag de collecte van harte bij u en jou aanbevelen. Deze wordt gehouden na de dienst bij de uitgang van de kerk. Daar mag u uw gift in de collectezak doen. Ook mag u uw gift digitaal overmaken op het rekeningnummer van de open deurdienst. We beginnen nu met het zingen van de liederen voor de dienst. De eerste is uit de bundel van Johan de Heer, lied 33, vers 1, 2 en 3. Daar ruist langs de wolken. En de tweede is psalm 108, vers 1 en 2. Indien mogelijk graag staande. Ik wens u namens de Open Deurdienstcommissie een hele fijne en gezegende dienst toe.

Laten we stil worden voor God. En we belijden ook deze open deurdienst dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan verder met het zingen. En we zingen nu het lied Leid mij Heer, o machtig heiland. Johannes de Heer, 108, 1, 2 en 3.

prachtig om zo in het zingen die eenheid te ervaren. We komen uit allerlei verschillende kerken. Maar samen mogen we die eenheid zien en horen en ervaren in het zingen, in het lofprijzen van God. En die eenheid mogen we ook uitspreken in onze geloofsbelijdenis. We belijden ook samen ons geloof. We doen dat met de 12 artikelen en we zingen daarna: wilt u zijn, wilt u van zonde en schuld zijn verlost? Johannes de Heer 542 als antwoord op onze geloofsbelijdenis. En u mag in uw hart met mij meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen.

0: We gaan luisteren naar Zwier van de Weert. En ik heb Zwier, ik kreeg de vrijheid om hem in te plannen waar ik wilde. En toen was ik vanavond toch wel wat verbaasd, want toen bleek Zwier toch uit meerdere personen te bestaan. Zwier, kun jij misschien uitleggen hoe dat zit? En misschien kun je gelijk toelichten wat we gaan zingen. Of wat jullie gaan zingen.
1: Ja, muziek is... Ik ben ten eerste, moet ik jullie heel bedanken. En jullie jonge mensen, ik zat net al een beetje tegen die lachen. Wat zingen jullie? Echt fantastisch. Ik ben de hele tijd een beetje in de zomer aan het zingen. Ik kom overal. Ik kom er ook wel eens in Urk. En dan gaat het ook knetterhard, maar hier geweldig. Met veel overgave. Dank jullie wel, wat mooi. Het is niet voor jezelf, maar het is voor de Heer Jezus. Hoe mooi. En dat alle mensen buiten kunnen genieten, daar hou ik van. Goed, ik heb meegebracht Ricardo en ik heb Esther meegebracht. En wij gaan zingen het volgende Verberg mij nu. Hier, wat een voorrecht en welke vriend is onze Jezus?

Ja, dominee, er komen er nog meer bij. Goed, en dat is muziek maken. Muziek maken versterkt. Dus twee jongens uit Rijssen, die kwamen we ooit tegen in Hasselt met een prachtig concert, een gelegenheidskoor waar we even op moesten komen om te helpen zingen. En die jongens gingen in één keer in een verkeerd vak zitten, dus in ons koor. En iedereen keek een beetje, maar dan zijn we een beetje kerkvolk, dan vinden we het ook een beetje dat we er niet wat van moeten zeggen. Dus we laten de jongens maar even zitten. En vervolgens gingen we zingen en toen dachten de jongens, we zitten verkeerd. Hè? Ja, jullie zaten in het koor. Goed, na afloop hebben we even een frietje gegeten en toen was het geklonken. Dus vanavond zijn ze hier. We gaan door.

Laten we samen bidden. Ja, Heere God, in uw armen zijn we veilig. U verlaat ons nooit meer. Wij zijn van die mensen die soms zwak, belast, beladen zijn. Juist omdat we het niet brengen bij u. En wat een voorrecht dat u geeft dat wij al onze noden, onze zorgen, alles wat ons bezighoudt bij u kunnen brengen. U, de grote schepper van het heelal. U die al die planeten en sterren in kunstige banen leidt. En ook in de afgelopen week mochten we daar in verwondering naar kijken. 's Nachts bij een sterrenregen. Overdag.

naar een zonsverduistering. En hoe precies dat alles op elkaar afgesteld is. U die de kleinste dieren gemaakt hebt. En de grootste. En we mogen ons daarover verwonderen. Misschien zijn we korter of langer geleden op vakantie geweest. Hebben we ook iets van die macht en majesteit van u gezien. In de bergen. In al die dingen die we in de natuur zien. Wat bent u een grote God. En toch komt u ook zo dichtbij. En u geeft ons ook vanavond in uw genade dat we samen tot uw eer mogen zingen. Wat een voorrecht. Wat een genade van u. En wat past ons dan? Alleen maar dank en eer aan u, de grote koning. Heren, dank u wel dat we al zo tot uw eer mochten zingen. Wilt u ook het verdere van deze open deurdienst bij ons zijn? U weet hoe wij hier zitten. We nemen maar al te makkelijk ook onze eigen zorgen, onze eigen sores mee. Het verdriet. We leggen het bij u neer. En geef dat we ook deze avond, als het ware opgetild worden, op de juiste toonhoogte gebracht worden, namelijk van uw evangelie. En dat kan alleen maar door uw Heilige Geest, als hij ons in vuur en vlam zet, ons hart opent voor u. En geef dat dat mag klinken, dat evangelie van uw Zoon, de Heere Jezus, die zondaren opzoekt in genade en wie tot hem gaat, vrij mag komen. Heren, zegen zo iedereen die een taak heeft in deze open deurdienst. We danken u dat de open deurcommissie dit mocht organiseren. We danken u dat er een organist is, Jan Schutte. We danken u dat Zwier van der Weert hier is met zijn groep. Wilt u alles zo rijk zegenen dat uw naam daardoor verheerlijkt wordt. En dat wij misschien voor het eerst of opnieuw tot u getrokken worden. Dicht aan uw hart. Heren, zegen ons zo. We bidden en danken u dat zo om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen vanavond uit Openbaring 7. Vorig jaar mocht ik ook de open deurdienst, een van de open deurdiensten hier, leiden. Toen heb ik uit Openbaring 4 gepreekt, een hemelse open deurdienst. En nu vanavond lezen we uit Openbaring 7. Daar zetten we boven het lam als herder. We lezen Openbaring 7 vers 9 tot en met 17. Hierna zag ik Johannes en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden. En palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God, die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Ze wierpen zich voor de troon neer, met hun gezicht ter aarde, en aanbaden God, en zeiden: amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God, tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: deze, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn ze vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: u weet het, mijn Heer. En hij zei tegen mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover het woord van de Heere. En boven de meditatie zetten we, zoals gezegd, het lam als herder. Zo komt hij vooral in dat laatste vers naar voren. En over die goede herder zingen wij ook in het lied: de Heer is mijn herder.
Johannes de Heer 493, 1, 2 en 5 als voorbereiding op de meditatie.

Na de meditatie zingen we zonder verdere aankondiging uit Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij de schapen van uw weiden in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 7. Ja, beste aanwezigen vanavond hier in de open deurdienst. Voor velen zal de vakantie waarschijnlijk al wel weer voorbij zijn. In die zin dat je morgen weer aan het werk gaat. En dat je de verre landen waarschijnlijk al achter je gelaten hebt. En misschien denk je in weemoed wel terug aan die prachtige bergen waar je geweest bent. In Oostenrijk, Zwitserland of waar dan ook. Prachtige bergen, maar ook minstens zo prachtig. Die heldere bergbeekjes, het stromende water, alleen dat geluid al, dat kan je helemaal in vakantiesferen brengen. En misschien kijk je nog zo nu en dan terug in je foto's op je telefoon van, oh ja, zo was dat. Kristalhelder water, cool. En misschien door de droogte nu wat kleinere stroompjes, maar toch. En wat het mooie is aan dat water, je kunt het gewoon drinken. Het is helder, het is schoon. Je houdt je flesje erbij en je kunt er weer tegen. Hier in Nederland moet je dat niet doen, toch? Hoe verder je die stroompjes volgt, hoe meer ze de bergen verlaten, in vlak land komen in Nederland. Ja, daar stroomt ook maar heel weinig de laatste weken door. Maar toch. Ik kan met eigen ogen zien in mijn omgeving dat er nog steeds water doorheen stroomt. De Nederrijn, de Linge, de Waal, die zijn bijna op loopafstand bij mij vandaan. En daaronder stroomt ook nog de Maas. Maar daar zou ik toch niet mijn flesje in willen steken, in dat water. En dat opdrinken. Nee, want dat water ziet er troebel uit, donker. En als schepen voorbij komen, ja, dan zie ik allerlei golven met allerlei troep, laat ik zomaar zeggen, ertussen. Dat zou ik niet zomaar op willen drinken. En hier in Doornspijk waarschijnlijk ook niet. We hebben hier naast de kerk een mooie beek, die heet de Klaarbeek. Maar dat betekent dan heldere beek, maar toch ook daar zou ik mijn flesje liever niet in willen steken. En dat opdrinken, of u wel. Nee, en dat laat ook wel eens zien van hoe verder je bij de bron vandaan bent. Hoe groter de kans dat je smerig water tegenkomt. Water wat je niet kunt drinken. En voor gewoon drinkwater weten we dat heel goed. Dat kan niet. Je kunt niet zomaar water uit de sloot drinken, toch? Nee. Nou, je moet dicht bij de bron zijn waar het water echt opborrelt. Of waar de sneeuw smelt. Dat is helder water. Maar het laat ook wel iets zien van hoe verder je bij God vandaan leeft. Hoe troebeler het wordt. En wat nemen we snel genoegen met water wat smerig is? Niet wat je echt drinkt, maar wel wat je als het ware tot je neemt aan allerlei invloeden, verkeerde invloeden. Hoe verder bij de bron vandaan, hoe verder bij God vandaan, hoe viezer. We drinken water waar je ziek van wordt. We hebben zo'n behoefte. Ook in het geestelijk leven, in het geloof aan helder water. Ja, juist in deze tijd hè, van droogte. Ik fietste vanmiddag nog even door deze vertrouwde omgeving van Doornspijk voor mij. En toen zag ik het ook, hoe droog de mais erbij stond. Vooral op sommige hogere stukken als je richting de bovenweg gaat. Zo droog. Het snakt naar water. Ik hoop dat je ook ergens op die manier ook hier gekomen bent. Dat je zegt, ja, net als dat lied. Hè, als een, ja, we hadden het ook wel kunnen zingen. Maar als een hert dat verlangt naar water. Zo schreeuwt mijn ziel naar u. Naar de levende God. Naar het levende water. Zo schreeuwt de natuur erom. Mensen roepen erom. Planten verlangen wij ook zo naar water. In Openbaring 7 gaat het over de levende waterbronnen. Daar worden mensen heen geleid. En daar worden ze naartoe gewijd. Het is fris, het is schoon water. Het blijft maar stromen.
Ja, hoe kun je daarvan drinken? Hoe kun je dat vinden? Hoe kun je dat water vinden? Ik heb me laten vertellen, vroeger in Doornspijk had je, voordat de polders er waren, de Zuiderzee er nog was, toen had je hier in deze contreien ook veel vaker zogenaamde bronnen, bellen. Daar kwam gewoon water omhoog. En zogenaamde lopende pompen, dus dat water hoefde je niet eens op te pompen, dat stroomde er gewoon uit. En nadat hier Flevoland is ingepolderd, zakte het grondwaterpeil en toen was daar ook minder sprake van. Maar van water wat zo opkomt, waar zijn die bronnen te vinden? Nou, niet in Doornspijk, ja, onder het woord. Maar, dat begint hier, daar begint de tekst mee, hè. Het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. Je moet dus bij dat lam zijn. Het lam dat wijdt en geleidt. Het lam als herder. Ja, dat is toch wel bijzonder, hè? Vanmorgen was ik in een dienst en toen heb ik hier ook over gepreekt. En toen vroeg ik ook zo aan de jongens en meisjes van, ja, wat heb je nou nodig om een kudde te weiden? Nou ja, toen zeiden ze een weiland, een hek, een herder en een stok en een herdershond. Maar dat is toch wel heel bijzonder. Daar gaat het hier helemaal niet over. Het gaat over een lam. Een lam als herder. Kun je het je voorstellen? Ja, het is ook geen gewoon lam. In Openbaring is het al vaker gegaan over dat lam. Want Johannes die hoorde in Openbaring 5 over een leeuw. En wat ziet hij? Hij ziet geen brullende leeuw. Hij ziet een lam. Maar dat lam ziet er ook bijzonder uit. Maar dat staat als geslacht. Het heeft alle tekenen van lijden in zich. Er stroomt als het ware bloed uit. En toch ligt het niet te kermen op de grond. Nee, het staat. Het staat als overwinnaar. En daarom mag het ook Gods plan uitvoeren. Dat boek waar Gods plan met de wereldgeschiedenis in staat, mag dat lam openen, ten uitvoer brengen. En dat lam, ja, er worden nog meer aparte dingen van gezegd. Het heeft 7 ogen, 7 hoorns. Zeker geen gewoon lam. Nee. En toch, ja, lijkt dat de kudde. En wat er ook over dat lam gezegd wordt, en zo eindigt Openbaring 6 ook, dat het heel boos kan worden. Dat lam kan, is niet zomaar een vredig, lief schepsel. Nee, er wordt ook in Openbaring 6 gesproken over de dag van de toorn van het lam. Nou, dat is nogal wel heftig. Want dat lam, dat kan blijkbaar ook vreselijk kwaad worden op mensen die hem afwijzen. Die hem niet willen hebben als herder. Dat is ook wel weer het scherpe contrast. Ook vanavond, niet in hem geloven, betekent ook dat je uiteindelijk voor hem op de vlucht moet. Niet kunt schuilen bij hem. Nee, op de vlucht. En daarom eindigt hoofdstuk 6 ook best wel met een heftige vraag. Wie kan dan staande blijven? Wie kan nou staande blijven op de dag van de toorn van dat lam? Nou, niemand zou je zeggen, toch? Want niemand heeft van zichzelf recht op een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde. Niemand. Dus je zou verwachten, ja, het is leeg. Nee, het is helemaal niet leeg. Want in Openbaring 7 vers 9 hebben we gelezen, hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Ontelbaar aantal mensen. Alle volken, alle talen, alle huidskleuren. Ze hebben palmtakken in hun hand. En ze laten zien, ze horen bij degene die overwonnen heeft. Ze zien er zelf ook uit als overwinnaars. Witte klederen aan. Palmtakken in hun hand. Een enorme explosie van vreugde. Dus aan de ene kant, wie kan staande blijven op de dag van de toorn van het lam? Maar aan de andere kant,
Ontelbaar veel mensen die juichen voor Gods troon. Die bij dat lam horen, die dat lam kennen als herder. En hoe zijn ze daar dan bij gaan horen? Hoe is dat lam dan hun herder geworden? Nou, dat heeft alles te maken met dat bloed, hè? Want dat bloed, dat lam, dat staat als geslacht. Dat bloed heeft niet zomaar gevloeid. Nee, nee, dat bloed heeft een heel bijzondere werking. Dat bloed, dat kan namelijk schoonmaken. Bloed waar je iets mee kunt schoonmaken. Dat klinkt toch wel vreemd, toch? Want ja, ik heb hier, voordat ik theologie ging studeren, toen heb ik in de zorg gewerkt. En in dat zorghuis had je ook aanleunwoningen. En toen ging mijn pieper af en kamer nummer zoveel. En dacht, oh ja, die en die. Nou, ik doe de deur open en het is één groot bloedbad. Ja, en die mevrouw die huilde heel erg. En dat was niet van de pijn. Ook niet van de schrik. Want zo hard was ze wel voor zichzelf. Maar ze slikte bloedverdunners. En ze had haar scheenbeen gestoten tegen de salontafel. En het was een en al bloed. En het was zo'n hoogpolig tapijt. En ze vond het verschrikkelijk dat die vloerbedekking zo smerig was. Ze zat niet in over dat bloed. Er zat ook geen pijn. Nee, hoe krijg ik ooit die vloerbedekking weer schoon? Want ja, bloed is uiteindelijk best wel smerig, of niet? Hoe krijg je ooit iets schoon waar witte bloed, waar grote bloedvlekken in zitten? En toch, hier gaat het over bloed dat schoon kan maken. En dan is dat niet iets voor ons alleen maar iets vreemds. Nee, dat vonden die mensen die Openbaring voor het eerst lazen, die woonden in het huidige Turkije, die vonden dat ook vreemd. Die dachten ook van, hé, maar, want in Klein-Azië woonden veel mensen in de textielindustrie, zouden we kunnen zeggen. Dus die weefden en verfden stoffen. En die moeten ook gedacht hebben, bloed, dat kan schoonmaken. Nou, ik weet niet of dat een goed idee is. Ja, bloed dat reinigt, dat schoonmaakt. Ik dacht, ik hoorde dat dominee steeds vaker ChatGPT gebruikte. Ik denk, dan kan ik niet achterblijven, dan moet ik dat ook eens gebruiken. Maar niet voor de meditatie hoor, maar wel voor om eens te vragen van, hoe maak je nou met bloed iets schoon? En hij raakte helemaal in de war. Hij begon met een heel verhaal van, nee, dat is echt niet verstandig. Hij begon met allerlei tips hoe je dan wel bloedplekken uit kleding kon verwijderen. Maar dat had ik niet gevraagd. Ik had gevraagd, kun je met bloed ook iets schoonmaken? Nee. Nee, je hebt juist wasmiddel nodig. Zo probeerde hij mij te overtuigen. Maar dit bloed van het lam kan dat wel. Als enige heeft hij daar als het ware patent op. Dat kan schoonmaken. Stralend wit, als verse sneeuw. En dat wijst op het bloed van de Heer Jezus. Kan werkelijk schoonmaken. Daar zit kracht in. Dat hebben we gezongen. Wonderbare kracht. In het bloed van het lam. Nou, hoe doe je dat dan? Nou, gewoon heel eerlijk. Zeg het tegen de Heere God. In gebed. Heere God, ik heb u veel te belijden. Ik heb veel wat ik met me meedraag. Wat zondig is, wat vies is, wat goor is. En misschien denk je ook wel aan dingen die je gisteravond nog bekeken hebt. Waar je helemaal door liet meenemen. Dat je zegt, ja, dat had ik echt niet moeten kijken. Ik heb allerlei lusten en verlangens aangewakkerd. Ik voel me smerig ervan. En belijd het maar, zeg het maar. En je mag weten, het wordt schoongemaakt. En niet alleen dat. Het gaat niet alleen over concrete zonden, maar alles wat je met je meetos en meedraagt. Ik vertel ze aan u. Zeg het maar met David. Was mij schoon en ik zal witter zijn dan sneeuw. Die Israëlieten die moesten ook
onderaan de berg. Je kunt dat in Exodus lezen. Ze moesten, en daar is in de Openbaring eigenlijk ook een verwijzing naar. Ze moesten hun kleren wassen. Voordat de Heere God hun de verbondswoorden meegaf, moesten ze ook met schone kleren onderaan de berg verschijnen. Ze konden niet met hun smerige plunje daar verschijnen. Nee, met schone kleren. En zo moet je als het ware ook met schone kleren klaarstaan voor als de Heer Jezus terugkomt. En dat kan. Dat is mogelijk voor iedereen die hier zit. Je kunt schoongewassen worden. En ook elke keer heb je dat weer nodig, want hoe snel word je niet weer smerig? Grijp het aan. Zoek het bij dit lam. Toch wel bijzonder, hè? Het leidt de kudde. Hij heeft zijn bloed laten vloeien. Hij heeft ze schoongemaakt. En heeft ze ook met dat bloed gekocht. Hij is als het ware ook daarmee eigenaar geworden van die grote kudde. En dat laat ook wel iets zien, dat het lam, dat de kudde leidt. Het is tegenovergesteld aan hoe wij vaak denken. Bij ons staan de mensen voor de groep die de grootste mond hebben. Die verbaal het goed kunnen brengen. De grootste schreeuwers. Ook in de wereldpolitiek zien we dat. De mensen die het, ja, de grootste mond hebben, laten we het zo zeggen. Die lijken ook de leiders te zijn. Die bepalen waar de wereldgeschiedenis heen gaat. Wij zouden ook in de kerk al snel kunnen kijken naar mensen die groot en sterk zijn. Als het ware naar grote sterke herdershonden. Of sterke personen. Maar misschien moet je ook nog eens kijken om je heen. En dan moet je misschien wel het geduld opbrengen om eens langer te luisteren naar iemand die misschien niet zo'n grote mond heeft. Die misschien niet altijd vooraan staat. Maar die wel heel zinnige dingen te zeggen heeft. Mensen die, net als die grote herder, leiden langs zeer stille wateren. Zachtjes leiden. Die juist in hun zwakheid zo machtig zijn. Want dat blijkt aan dit lam. Juist in zijn zwakheid, door helemaal ten onder te gaan. Daarin ligt zijn kracht. En hij zorgt voor de kudde. Hij mag de kudde leiden. En weiden. En dat mag je nu al merken. Ook in het dagelijks leven, dat de herder voor je zorgt. Maar dat is ook een voorproefje van hoe het straks zal zijn. Dat hij zorgt voor overvloed, waar nooit een einde aan komt. Water dat blijft maar stromen van zijn geest. En waardoor de mensen ook kracht krijgen om maar door te gaan met hun lofprijzing. Hier kunnen we prachtig zingen samen. Maar na een uur, na twee uur, dan zou het ook wel weer genoeg zijn, of niet? Het is prachtig om zo samen te zingen. Maar dit water, dat zorgt ervoor dat je maar blijft zingen. Altijd maar door. Mijmer je daar wel eens over? Dat is trouwens iets wat we veel te weinig doen, hè? Mijmeren. Daar komen we helemaal niet aan toe, want de telefoon die zorgt er wel voor dat er van mijmeren niet zoveel terecht komt. We doen het veel te weinig. Het schijnt ook gewoon heel goed te zijn voor onze psyche, voor onze hersenen, om af en toe gewoon te dagdromen. Nee, we hebben onze tijd allemaal heel strak ingedeeld. En zodra we een vrije ruimte hebben, dan moet het ook gevuld worden met lawaai in ons oren, in wat we kijken. Nee, maar het is gewoon mijmeren. Nadenken over hoe het straks zal zijn. Augustinus, die schrijft daar ook heel mooi over. Een paar dagen voordat zijn moeder overlijdt, dat schrijft hij in zijn boek Belijdenissen, dan schrijft hij over dat hij met zijn moeder voor het raam staat en dat hij met zijn moeder daarover praat. Van hoe zou dat zijn dat hij met die mensen die al gestorven zijn, die al in de hemel zijn en die al bij God zijn. En hoe zou het zijn als wij daar zijn? En Augustinus zegt dan zo mooi, terwijl hij daar zo met zijn moeder in gesprek is, van het was alsof wij het even konden tasten. Alsof we er even waren. Alsof we het konden aanraken. Hebt u wel eens van die gesprekken? En dan als toegift nog dit.
Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Rauw verdriet is verleden tijd. Huil niet, had de ouderling al tegen Johannes gezegd. En nu blijkt dat er geen tranen meer zijn daar omhoog. Want daar wordt gelachen, daar is vreugde. Eigenlijk staat er in de grondtaal van de Bijbel, het Grieks, staat het nog mooier. God zal elke traan uit hun ogen wegnemen. Elke traan. Die traan, of tranen, die vele tranen die u of jij misschien wel gelaten hebt om je moeder, je vader, je kind. Om die pesterijen op je werk of op school. Elke traan wordt eruit gehaald. Want God, het lam als herder, wil niets liever. Dat zijn volk daar is, zijn kudde, in volmaakte blijdschap. En zo nodigt God ons ook vanavond. Kom, want wie mij vindt, die vindt het leven. Neem van dit levende water en je zult nooit meer dorst hebben. Laat je leiden en weiden door dit herderlam. Amen.

Dan gaan we nu weer luisteren naar een aantal liederen. Psalm 91, de Heer is je schild, en het lied Maranatha.

Laten we danken. Ja, Heer Jezus, niets is beter dan bij u te zijn. Wat een vreugde om te leven zonder pijn. Zo knielen wij voor u neer. Wat mogen we daarna uitzien? Wacht niet langer, Maranatha. Kom, Heer Jezus, kom. Zo mochten we vanavond samen zingen tot uw eer. En hier worden we er misschien nog moe van. Of hebben we momenten dat het zingen ons niet lukt. Maar Heer, we hoorden vanavond over stromen van levend water waar u ons heen leidt. Water dat ervoor zorgt dat we altijd maar door kunnen gaan in de lof en de eer en aanbidding en dankzegging die voor u bestemd is. Zo hebt u ons gemaakt, zo hebt u ons bedoeld, tot uw eer. Heer, ga zo met ons mee. We danken u heel hartelijk, ook voor deze zanggroep van Zwier van der Weert, dat ze zo samen ons mochten meenemen in wat u tot ons te zeggen hebt. We danken u voor uw woord, wat u gesproken hebt. We danken u voor alles wat er ook georganiseerd is door de Open Deurcommissie voor het orgelspel. Ja, alles wat gedaan is aan voorbereiding. We danken u dat we met zoveel van heel verschillende achtergronden zo samen mochten zijn. En zo mag het een voorproefje zijn van straks die hemelse dienst. Heere, geef dat we daarna uitzien dat we gewassen zijn in het bloed van het Lam. En dat we ons laten leiden en wijden door u. Heere, zo danken wij u. En bidden u dit alles om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen het lied Lichtstad met uw paarlenpoorten. En daar zingen we ook over de stroom van levend water die door de Godstad vloeit. En u krijgt dan ook de gelegenheid om uw gave te geven. We zingen dus Lichtstad met uw paarlenpoorten.

Ik zei net dat de collecte voor dit lied zou zijn, maar dat is dus bij de uitgang. Correctie. Dus bij de uitgang is er de collecte. Bidden wij nu om Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troost van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.

De Veluwse stem zingt glorie aan het Lam. Hij is waardig te ontvangen onze eer. Onze stem verheffen wij tot hem.

Welkom als je net bent ingeschakeld. Misschien wel voor het vervolgverhaal, want het is al 8:30, zie ik. Maar ja, we hebben net naar de open deurdienst geluisterd met als thema het lam als herde. En ik draai nog één lied, want daar is kracht in het bloed van het lam, mag natuurlijk niet ontbreken.

0: U bent gewend om Aty van Geest te horen rond deze tijd. Maar zij heeft mij gevraagd of ik deze week voor wil lezen uit Toen ik jou zag van Mary Schoon. Annegien verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus en wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Wolter Koops en samen krijgen ze dochtertje Hilly. Wat ze niet weet, is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit Stammes was, neemt hij zich voor alles terug te betalen zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt, schrijft hij een brief aan Annegien en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft, wordt de brief niet gevonden. Ook Annegien overlijdt. Hilly blijft alleen achter en hoort nooit meer iets van Fokker, de man waar ze nog steeds verliefd op is. Ze besluit door te gaan als verloskundige en de koeien te verkopen. Gerrit Stammes eist van zijn zoon Klaas dat hij Hilly zal dwingen het gestolen geld terug te betalen. Hoofdstuk 17, het vervolg uit Toen ik jou zag van Mary Schoon. En nou heeft Hilly hem dus gevraagd haar land te komen scheuren. De dochter van Wolter Koops. De dief die zijn vader 600 gulden lichter heeft gemaakt. Had Klaas maar meer bewijs dan enkel die ellendige knoop. Flinterdun is het. Hij kan die beschuldiging niet hard maken. En toch zal hij er achteraan moeten. Hij heeft het vader op zijn sterfbed plechtig beloofd. Haat is als een woekerplant die zich vasthaakt in je hart. De wrok van de vader is op de zoon overgegaan. Want net als vader vreet dit onrecht aan hem. Het is het hete bloed van de Stammezen dat geen onrecht duldt. Die keuterij die daar zo prachtig onderaan de dijk ligt, met zijn bunders opperbest land, wat aan het hunne grenst, het had van de Stammezen moeten zijn. Die kostelijke plaats is betaald van hun zuur verdiende geld. De boerderij kan hij Hilly niet afpakken, maar dat geld moet terug. Eigenlijk met rente, maar Klaas zal over zijn hart strijken en niet meer eisen dan die gestolen 600 gulden. Een dikke week later spant hij het oude werkpaard voor de ploeg en wandelt ermee over de dijk naar zijn buurvrouw. Kortaf vraagt hij welke stukken er gescheurd moeten worden. Hilly rept zich naar buiten, wijst aan en vraagt om hoe laat ze de koffiebrui moet hebben. Om 9:30 staat ze te zwaaien en te roepen dat hij komen kan. Klaas spant het paard uit en zet het zo lang op stal. Hij pompt een emmer water voor het beest en zet die in een hoek neer. Ondertussen heeft Hilly brood gesmeerd en belegd met dikke repen spek. Wie bij haar werkt, zal het goed hebben. Ze schuift het bord naar hem toe. Tast toe, Klaas. Je zult onderhand wat trek hebben. Zwijgend schuift hij aan. Hij heeft nog geen hap genomen of ze springt weer op. De mosterd! Met een klap zet ze de mosterdpot voor zijn neus en gaat weer zitten. Aan de weg klingelt de bel. Opnieuw veert ze overeind. Grist haar portemonnee uit het laadje van de tafel en roept: een eierklant! En ze rent de deur uit. Smakelijk op zijn brood kauwend, kijkt Klaas rond. Alles is hier nog precies als vroeger. Het doet vertrouwd en gezellig aan. Was het bij hem thuis nog maar zo? Maar Trude heeft onmiddellijk na het overlijden van vader Gerrit de meeste spullen naar de zolder laten brengen. Trude wil moderniseren. Moeder zegt er niks van. Die woont achter en bemoeit zich nergens mee. Moeder, die opeens 10 jaar ouder lijkt te zijn geworden. Zelf gaat Klaas ook niet tegen Trude in, want als ze zich druk maakt, krijgt ze opnieuw een hoestbui. Trude neemt te veel hooi op haar vork. Ze ziet zo wit als een doek. is constant moe en erg veel trek heeft ze ook niet. Stiekem hoopt Klaas dat zijn vrouw zwanger is, dat dat de reden van haar vermoeidheid is. Maar daarna vragen durft hij niet. Als het zover is, merkt hij het gauw genoeg. Als Klaas zijn brood op heeft, stapt Hilly weer binnen en schenkt snel nog een kom koffie voor hem in. Blij stopt ze het eierengeld in haar shampootje en rammelt er grinnikend mee voor zijn neus. Maar er kan geen lachje bij Klaas af. Met een nors gezicht stapt hij in zijn klompen en bromt: "Ik ga weer aan de slag, anders komt het nooit klaar." Wanneer hij het paard van stal haalt en ermee naar buiten wil wandelen, staat hij ineens stil. Daar, in die donkere hoek, hangt een jas aan een balk. Klaas loopt daarheen en bekijkt de jas. Plots gieren de zenuwen door zijn lijf en staat hij te trillen op zijn benen. Het is de bewuste jas van Wolter Koops. Dik onder het stof, maar hij is het. Hij klopt het ding uit en bekijkt hem aan alle kanten. De onderste knoop is blauw, de andere zijn zwart. En die ontbrekende knoop heeft hij in zijn portemonnee zitten. De knoop die vader in de buurt van zijn leeggeroofde portefeuille vond. Hij hangt de jas terug aan de spijker en loopt met het paard naar buiten. 2,5 dag is hij bij Hilly bezig het land te scheuren en te eggen. Nu ligt het er piekfijn bij, klaar om ingezaaid te worden. Tegen de middag van de 3e dag is het gedaan en stapt hij de keuken binnen om met Hilly af te rekenen. "Hoeveel ben ik je schuldig, Klaas? Zeg het maar, ik kan betalen." Klaas kijkt haar strak aan en zegt: "600 gulden, Hilly." Ze verschiet van kleur. "Geen grappen, Klaas. Nou, zeg op, wat krijg je van me?"
1: 600 gulden.
0: Hilly's stem slaat over. "Waarom zoveel? Wat is dat voor een idioot bedrag?"
1: "Omdat jouw vader die som geld van mijn vader gestolen heeft."
0: Hilly hapt naar adem. "Mijn vader? Gestolen? Hoe kom je erbij?"
1: "Het is zo," zegt Klaas rustig. "Ooit heeft jouw vader mijn vaders portefeuille langs de kant van de weg gevonden en daar zat toen 600 gulden in. Een kapitaal! Wolter Koops heeft het eruit geklauwd, de lege portefeuille teruggelegd en zo heeft mijn vader het ding een dag later teruggevonden." Onzeker kijkt Hilly hem aan. Dan plant ze haar vuisten in haar zij, steekt haar kin naar voren en vraagt: "Bewijs, heb je bewijzen?" Klaas haalt zijn portemonnee uit zijn zak en laat Hilly de knoop zien. Als Hilly de knoop wil aanpakken, trekt hij snel zijn hand terug. "Deze knoop lag in de buurt van de portefeuille. Tijdens de diefstal is jouw vader deze knoop verloren. Zijn oude jas hangt in de stal aan een balk. Ik heb hem net nog in mijn handen gehad. Op de plek waar deze heeft gezeten zit nu een andere, vreemde knoop." Secondenlang staart Hilly Klaas aan. Dan stapt ze met kordate passen naar buiten en gaat de jas halen. Als ze ermee terugkomt en Klaas de knoop ernaast houdt, knikt ze. "Het is hem. Maar dat is nog geen bewijs dat mijn vader geld uit jouw vaders portefeuille heeft gestolen. Dat ding kon toen wel leeg zijn geweest toen hij hem vond." "Op zijn sterfbed heeft mijn vader bezworen dat Wolter Koops de dief was." Hilly schudt haar hoofd. "Ik kan het niet geloven, Klaas. Misschien was jouw vader op het lest niet meer bij zijn volle verstand."
0: "Wel nou nog mooier," stuift Klaas op. "Vader was niet achterlijk. Wolter Koops is de dief, zeg ik je."
1: "Dat is gemeen. Je mag een dood iemand niet beschuldigen," roept Hilly. "Je kunt niet op een enkele knoop afgaan. Een knoop is geen bewijs."
0: Klaas maait zijn armen rond. "En dit hier dan? Dit hier alles bij elkaar is het bewijs. Heb je er ooit bij stilgestaan hoe een armoedzaaier uit het armenhuis, een knecht die een paar gulden in de week beurde, een boerderij als deze kon kopen?"
1: "Mijn vader heeft geërfd van een oom uit Friesland," gilt Hilly.
0: "Hebben jullie die oom ooit gezien?"
1: "Die was toch dood? Hoe kon mijn vader anders geld erven?" Klaas zwaait met zijn vuist. Niet! Er viel niks te erven. Die familie was een verzinsel. Gestolen zul je bedoelen. Maar je bent gewaarschuwd, Hilly Koops. Ik rust niet eerder voor ik dat geld terug heb. Hij steekt zijn vuist onder Hilly's neus en sist. Betalen zal je! Met een ruk draait hij zich om, stampt naar buiten en knalt de deur achter zich dicht. De hele week is Hilly van slag. Nu heeft ze Klaas niet eens voor zijn werk op het land betaald. Maar 600 gulden, dat gaat hij niet krijgen. Waar zou ze trouwens zo'n kapitaal vandaan moeten halen? Ze heeft haar koeien wel verkocht, maar het geld direct besteed. Van de opbrengst heeft ze de jaarlijkse rente betaald, een deel van de hypotheek afgelost, een klein gedeelte achtergehouden om legkippen bij te kopen. Hoe langer ze erover nadenkt, hoe minder ze gelooft dat haar vader tot zoiets in staat was. Een eerlijker man dan vader was er op de hele wereld niet te vinden. En een eerlijker vrouw dan haar moeder ook niet. Ze heeft lieve, beste ouders gehad. Ze is gauw klaar met haar werk, nu er niks meer te melken valt. Nu zou ze willen dat ze weggeroepen werd voor een bevalling. Er even tussenuit. Een ander praatje maken, maar er is niemand in haar omgeving die een kind moet krijgen. Ze heeft vandaag wel 3 eierklanten bij haar kraampje gehad. Met een ruk heft ze haar hoofd op. Daar gaat de bel! Ze pakt haar portemonnee en draaft het pad op naar de dijk. Halverwege houdt ze haar pas in. Het is Fokke. Snel fatsoeneert ze haar haren, haalt diep adem en wandelt dan rustig naar hem toe. Ben je er alweer? Wat kom je nou weer doen?
2: Doe er maar 6, Hilly.
1: Ben je op weg naar je fuiken? Hij schudt zijn hoofd. Maar je wil me toch niet wijsmaken dat je dat hele stuk hierheen komt lopen, enkel om mijn eieren?
2: Hij knikt.
1: Verbluft staart ze hem aan. Hij blijft een rare snoes aan. Ze pakt de eieren uit de mand. Waar is je zakdoek? Hij haalt een papieren zak uit zijn jas en houdt die open. Voorzichtig legt Hilly de eieren erin. Ze klopt haar handen af alsof ze vies geworden zijn en zegt, dat is dan 30 cent.
2: Je bent goedkoper geworden.
1: Ze grinnikt, de vorige keer heb ik je afgezet.
2: Dat wist ik,
1: zegt hij rustig. Ze kleurt ervan. Hij maakt geen aanstalten om te betalen. Een poos is het stil. Dan zegt hij zacht, ik ben veranderd, Hilly. Met een ruk kijkt ze naar hem op. Slaat dan verward haar ogen neer. Ik ben nog steeds alleen, zegt hij. Ze knijpt in haar rok en propt de stof op. Jij toch ook?
2: Ik heb mijn kippen.
1: Weer die spotlichtjes in zijn ogen. Praten die tegen je?
2: Toevallig wel, ja. Ik hou hele gesprekken met ze. Ze zijn het altijd met me eens en ze verzuipen me niet in een emmer water.
1: Hij grinnikt. Daar heb ik nog steeds spijt van. Het was enkel om stoer te doen tegenover dat grietje. Meer niet.
2: Maar mij had je ervoor over.
1: Een poos weten ze allebei niks te zeggen. Zweet prikt in haar haren. Ze maakt met haar klomp een kuiltje in het zand. Ze hoopt dat hij ophoepelt. Plots probeert hij haar hand te pakken. Ze springt achteruit. Nou, dag! Ze draait zich om en rent terug naar huis. Hijgend ploft ze in de keuken op een stoel neer. Wat deed hij ook om haar hand te pakken? Hij moest maar niet meer om eieren komen. Ze raakt er enkel van streek van. Foei! Ze zit helemaal te trillen. Hij zal toch niet achter haar aankomen? Ze springt op en draaft de kamer in en gluurt door het raam om te zien waar hij is. Hij is weg. Met een schok bedenkt ze dat hij niet heeft betaald. Haar eigen schuld. Zij is weggerend. Ze gaat naar buiten, gluurt om de hoek van het huis om te zien of de kust echt veilig is. En dan rept ze zich naar de dijk. Op de rand van haar eiertafeltje liggen 3 dubbeltjes. Blij pakt ze het geld op. Op het erf bij Klaas Stammes wordt Trude door Klaas op de mooie wagen geholpen. Even later sjouwen Klaas en Hannes de Bruin samen een grote kleedkist naar de wagen en zetten die achterop. Het dunne paard staat ongeduldig te trappelen. Hilly doet alsof ze hen niet ziet. Stel dat ze zo direct langskomen rijden. Voor geen goud wil ze Klaas onder ogen komen. Ze is die ruzie van laatst nog niet te boven. Maar de wagen komt niet langs. Hij gaat precies de andere kant op. Een week later hoort Hilly in de kruidenierswinkel dat Trude naar een sanatorium op de Veluwe is gebracht. Trude heeft TBC.

programma op de lokale omroep Elburg. Wilt u iemand groeten, feliciteren, beterschap wensen of bemoedigen? Of wilt u uw lievelingslied laten draaien? Mail uw verzoek naar verzoekplaat@loemedia.nl. U kunt uw verzoek ook inspreken via 0525 68 1899 en kies dan optie 4. Of bel 06 48 34 44 69 en u krijgt een Loe-collega aan de lijn.

Ja, welkom bij het verzoekplatenprogramma. We gaan gauw beginnen. Het eerste verzoek is aangevraagd door Henk Wielink. En hij geeft aan, graag het nummer is uw paspoort getekend. Voor alle mensen in moeilijke tijden, bij ziekte en zwakheid. O mens, het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs geschapen zijn?

Het tweede verzoek is bestemd voor Helga de Ridder en haar man, Jantje van Dracht, Dick van Norrel, de huishoudster, opa en oma Hunestein, Joop en zijn vrouw, de fietsenmaker Mooi Weer, studiomedewerkers, dank daarvoor, voetbalclub Elburg en heel Urk. Jullie allemaal krijgen het lied Heer, ik hoor van rijke zegen, aangeboden met de hartelijke groeten van Jacob Zwep uit Doornspijk.

De muziekcommissie van het Harde Mannenkoor en Omstreken heeft weer enkele liederen aangevraagd. En het eerste lied is bestemd voor de heer Spaan van de Tweede Tenoren. Hij is op 13 augustus jarig geweest en krijgt nog de hartelijke felicitaties. U mag luisteren naar het lied Nader, nog nader.

zie nog steeds verzoekjes binnendruppelen. En daar ben ik heel blij mee. Heel leuk. Dus stuur gerust nog een berichtje naar verzoekplaat@loemedia.nl. Meneer Westhuis zingt vlakbij meneer Spaan, ook bij de Tweede Tenoren. En hij mocht 14 augustus zijn verjaardag vieren. Ook voor hem felicitaties van een muziekcommissie. En zij willen u het lied Jezus die mijn ziel bemint aanbieden. Voor meneer Westhuis.

Als ik maar weet dat hier mijn weg door U, Heer, wordt bereid. En dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot U leidt. Dit lied is aangevraagd voor de leden van het Harde Mannenkoor die momenteel ziek zijn. Veel sterkte en beterschap toegewenst, zegt de muziekcommissie.

Het volgende verzoek kwam binnen. Beste mensen, graag een nummer met André Nieuwkoop als organist. Speciaal voor Geerlof. Hartelijke groet, Etje. En Etje staat voor Edward. Bedankt voor je verzoek en we luisteren naar een opname vanuit de Grote Kerk in Dordrecht. Met André Nieuwkoop achter het orgel en het nummer You Raise Me Up, bestemd voor Geerlof.

prachtig. Jan Klompmaker, u wordt gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag. De broers en zussen Klompmaker hebben een lied uitgekozen speciaal voor u. Misschien wel uw lievelingslied. Groot is uw trouw, o Heer.

Psalm 1 met bovenstem is aangevraagd door Janine, Janine en Klaas. Zij willen deze psalm laten draaien voor alle inwoners van Elburg. En ze verwijzen ook naar vers 1. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, noch op het pad der zondaars staat, noch nederzit daar zulken samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar zeer een wet, blijmoedig, dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.

Zoek eerst het Koninkrijk van God. Speciaal gedraaid voor Jeroen, aangeboden door Jan en Ali. Goedenavond, zegt meneer Efteling. Graag om de zondag hiermee af te sluiten. Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom. Met een vriendelijke groet van de heer Efteling. Dank voor uw verzoek. Alvast wel trusten en luistert u mee naar Psalm 150.

Psalm 150 speciaal voor meneer Efteling. Ik dacht nog heel veel liederen te kunnen draaien, dus ik had een hele rij klaarstaan, maar er kwamen zoveel verzoeken nog binnen dat bijna het hele programma gevuld is. Heel fijn, dank daarvoor. We luisteren samen nog naar Heerlijke Stad, gezongen door Eiland Urk.

Fijn dat u heeft meegeluisterd naar het verzoekplaatprogramma op de lokale omroep Elburg. Wilt u iemand groeten, feliciteren, beterschap wensen of bemoedigen? Of wilt u uw lievelingslied laten draaien? Mail uw verzoek naar verzoekplaat@loemedia.nl. U kunt uw verzoek ook inspreken via 0525 68 1899 en kies dan optie 4. Of bel 06 48 34 4469 en u krijgt een Loe-collega aan de lijn.

Ja, luisteraars, ik zit een beetje in twijfel, want ik zie een berichtje van iemand die heel teleurgesteld is. Dat zijn verzoek is overgeslagen worden al enkele weken. Maar ja, ik zit hier sowieso al 2 zondagen en ik heb niks voorbij zien komen. Dus misschien naar een verkeerd mailadres of het is in ieder geval niet hier binnengekomen. Maar ik ga mijn best doen om hem zometeen nog te draaien. En het gaat om Psalm 121 met bovenstem. Omdat hij zo prachtig is, zegt meneer Henk Spaan. Nou, ik ga hem proberen te draaien na de avondoverdenking waar we nu naar gaan luisteren. En eigenlijk had ik daar het lied 10.000 redenen bedacht. Dus dat wordt Psalm 121 met bovenstem. Tijd voor de avondoverdenking.

De avondoverdenking is geschreven door Christian V. met het thema dankbaarheid. Vandaar ook het lied 10.000 redenen. Hij schrijft: tijdens mijn verlof werd ik geconfronteerd met een stuk ondankbaarheid in mijn hart. Door een aantal omstandigheden en frustraties begon ik te klagen en zag ik vooral wat ik niet had en niet kon doen. In deze overdenking wil ik graag een aantal kerngedachten rond dankbaarheid met je delen. Want wat zegt God erover en wat doet dankbaarheid met ons? Waarom is ondankbaarheid zo negatief? En hoe kunnen wij meer dankbare mensen worden? De Bijbel roept ons op tal van plaatsen op om God te danken. Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dat staat in Filippenzen 4. Als christenen bidden we geregeld: Vader, uw wil geschieden. We verlangen om zijn wil te kennen en bestuderen zijn woord om zijn wil te kunnen onderscheiden. En hier toont Paulus ons wat Gods wil voor ons leven onder andere is: hem onder alles te danken. Als wij hem danken, doen we dus zijn wil. We lezen even verder. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Het staat in vers 6. God wil dus niet enkel dat wij hem onder alles danken, maar ook bij alles. In plaats van ons zorgen te maken, kunnen wij onze wensen en noden bij de Heer bekendmaken en hem daarbij danken. Of misschien moet ik het zo zeggen: hem daarbij reeds en ondanks alles danken. Reeds omdat hij zal voorzien. Ondanks alles omdat hij ook in mindere tijden onze lof waard is. Dat zet de toon van ons gebed. Zo wordt ons gebed een hoopvol lied in plaats van een verslagen kreet. Ten slotte roept de Heer ons ook op om te alle tijden te danken. Dankt te alle tijden. We danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, te alle tijden bij ons bidden voor u. Efeziërs 5 vers 20 en Colossenzen 1 vers 3. Waar we ook zijn, wat we ook doen en onder welke omstandigheden we ons ook mogen bevinden, we worden opgeroepen om God te danken. God wil de eer die hem toekomt voor zich alleen. Hij wil ze met niemand anders delen. En danken is een manier waarop wij God die eer brengen. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren. Maar mensen die mij dankoffers brengen, die eren mij, staat in Psalm 50. Hier lezen we van het dankoffer. Het kost ons iets omdat wij ons misschien niet gelukkig of blij voelen. We mogen weten dat het God eer brengt. In een Duitse vertaling staat er dat dankbaarheid een verrukkelijke, smakelijke deugd voor de Heer is. Zoals wij genieten van een verfrissend drankje op een hete zomerdag of een warme maaltijd in de winter, geniet de Heer van onze dankzegging. Omdat ik van mijn hemelse Vader hou, wil ik hem blij maken en zo dank ik hem graag. Looft de Heer, want hij is goed. We danken voor Gods goedheid. En nu luisteren we naar Psalm 121, speciaal ook voor Henk Spaan.

Geen kwaad zal u genaken. De Heer zal u bewaken. Dank u wel voor het luisteren. Na het nieuws van 10 uur hoort u het programma van Bertus van Hel met het lied van de Heer. Nog een fijne avond, alvast wat rusten en graag tot de volgende keer. We sluiten af met dankbaarheid.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Helm.

Hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 243. Aan des heilands voeten, luisterend naar de Heer, zette zich Maria van Bethanië neer. Zij verkoos het goede deel, wat ontving zij goddelijk veel. Aan des heilands voeten, zalvend hare Heer, lag Maria neder, de olie stroomde neer. Jezus zag het vriendelijk aan, want uit uw liefde was het gedaan. Aan mijn heilands voeten, dienend mijn Heer, leg ik mezelf gaande met mij alles neer. We gaan luisteren naar lied 243.

Lied 718. Het woord van God is al eeuwen oud en wordt van oud op jong doorgegeven. Breng mij de aloude tijding, de tijding van Gods woord, van Jezus zondaarsliefde, de liefde van Gods Zoon. O, breng ze mij eenvoudig, als aan een kind zeer klein, want ik ben zwak, tot dwalen steeds gezind. O, breng mij de aloude tijding van het heil van Jezus bloed. Breng mij de tijding duidelijk, hoe mij de heiland zocht. Vertel mij van verlossing door Jezus bloed gewrocht. Spreek daarvan vroeg en spade, want ik vergeet zo ras. Geen morgendauw wijkt sneller van het heerlijk lentegras. Breng mij die tijding zachtkens, in diepe ernst van toon. Gedenk, ik ben de zondaar, voor wie God gaf zijn Zoon. Breng mij die tijding dagelijks, weerhoud toch niets daarvan. Breng mij de volle tijding, die zielen troosten kan. Breng mij dezelfde tijding, zo vaak ik blijken geef, van wereldzin en zonde, en ik voor God niet leef. En als mijn sterfuur nadert, mijn loop ten einde spoedt, breng mij dan de oude tijding van het heil van Jezus bloed. We gaan luisteren naar Lied 718.

Lied 450 is een zegenlied. Vragen om de zegen van omhoog. Lof, aanbidding, dank en ere. Uw genade blijft in zwakheid onze kracht. We gaan luisteren naar lied 450.

Lied 42 nodigt ons uit om naar de stem van uw heiland te luisteren. Hij wacht op u, hij roept al zo lang. Luister naar die stem en geef er gehoor aan. De meester wacht.

Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Dat zegt lied 166. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Lied 166.

Lied 149 is een bekend lied dat veel wordt gezongen. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig heb, hebt gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Lied 149.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas Lucas, het cijfer 6, apenstaartje, cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.nu-media.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

Vandaag gaan we verder met de Bijbelstudie over het Bijbelboek Exodus. We waren gebleven bij de hoofdstukken 31 en 32. Daar kwamen we twee mannen tegen die bijzondere talenten van de Heere gekregen hadden. Bezaliël en Oholiab. De eerste krijgt de leiding over de werkzaamheden aan de tabernakel. En Oholiab zal hem daarbij ondersteunen. De Heere heeft een grote taak voor hen. Hij als schepper heeft hen echter ook toegerust met de juiste bekwaamheden. Hij heeft hen de talenten daarvoor gegeven. De Heere heeft het ontwerp voor de tabernakel aan Mozes doorgegeven en deze twee mannen mogen het gaan uitvoeren. Ieder mens krijgt zo zijn eigen bekwaamheid van de Heere, een eigen gave. En daarmee mogen wij aan het werk in ons leven. Het is de geest van God die de gave uitdeelt, zodat iedereen mee kan bouwen aan de gemeente die in deze tijd de tempel van God is. Na de roeping van de mannen en hun opdracht om aan het werk te gaan, herinnert de Heere Mozes aan het teken van het verbond tussen hem en Israël, de Sabbat. Deze speciale dag werd apart gezet als een dag voor de Heere om hem beter te leren kennen. De Sabbat wordt al wel eerder genoemd bij de schepping, maar in de wetgeving op de berg Sinaï wordt het een gebod voor het volk Israël. Later, in de tijd van de gemeente, wordt het Sabbatsgebod niet aan de gelovigen uit de volken opgelegd. Mozes kreeg van de Heere twee stenen mee waarop God zelf de geboden had geschreven. Maar nog voordat Mozes terugkeert naar het volk, is er slecht nieuws. Het volk is ver van de Heere afgedwaald. Terwijl God zijn geweldige plannen vertelde aan Mozes, maakte Aaron met het volk een afgod, het gouden kalf. Mozes pleit indringend bij God. Hij zoekt de eer van God. Hij doet een beroep op de Heere om niet het hele volk te vernietigen. En de Heere laat zich verbidden door Mozes. Maar wat moet de afdaling van de berg naar het volk toe een zware tocht voor Mozes geweest zijn?

In de voorgaande uitzendingen zagen we dat de tabernakel de plaats is die door de Heere verkozen is om te midden van de Israëlieten te wonen. Hij wil hen tot God zijn en zij mogen hem tot een volk zijn. We zagen ook dat het feitelijke teken van het verbond de Sabbat is. Daarom zijn het houden van de Sabbat en de bouw van de tabernakel twee kanten van dezelfde werkelijkheid. Door allerlei omstandigheden zijn in de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling de Sabbat, de zevende dag, en de zondag, de eerste dag van de week en de opstandingsdag van Christus, uit elkaar gegroeid. Terwijl de Joodse christenen in het Nieuwe Testament de Sabbat nooit hebben opgelegd als rustdag. Beide dagen vulden elkaar aan. Als het verblijf van Mozes op de berg tot een einde is gekomen, een periode van 40 dagen en nachten, Exodus 24 vers 18, waarin Mozes de voorschriften over de tabernakel kreeg, volgt de zonde met het gouden kalf. Op het moment dat het heiligdom nog gemaakt moet worden, maar de grondwet van Israël al door de Heere aan Mozes is gegeven. Als Mozes de berg afdaalt, weet hij dat het volk zichzelf in het verderf heeft gestort. Nadat hij woedend de twee stenen platen op de grond had gesmeten en Aaron ter verantwoording had geroepen, gaat hij bij de ingang van het kamp staan en roept: "Laten zij die voor de Heere zijn bij mij komen." Toen kwamen alle levieten bij hem staan. Hij zei tegen hen: "De Heere, de God van Israël, zegt: ga het kamp door en dood jullie broers, vrienden en buren." Exodus 32 vers 26 en 27. Verschrikkelijk dat dit moet gebeuren. Wat een verwoesting richt de zonde aan tussen broers, vrienden en buren. Als Mozes naar het volk kijkt, dan ziet hij mensen die zich niet willen laten corrigeren. Er zijn geen grenzen meer, geen remmingen. Ze doen waar ze zin in hebben. Een situatie die mede is ontstaan doordat Aaron geen leiding aan hen gaf. Het is voor iedereen een gevaarlijk moment. Het volk is nu een gemakkelijke prooi voor vijanden geworden. Mozes moet nu rigoureus ingrijpen. Hij gaat bij de ingang van het legerkamp staan en roept de Israëlieten op om een keuze te maken. Zij dienen zich radicaal toe te wijden aan de Heere. Vandaag zouden wij zeggen, ze moeten zich bekeren. Dat betekent dat zij breken met afgoderij en losbandigheid en zich achter Mozes scharen. De spanning stijgt. Dan volgt er een dramatische situatie. Alleen de levieten geven gehoor aan de oproep van Mozes. In het verleden waren de levieten in hun stamvader Levi door Jacob veroordeeld vanwege hun onbezonnen gedrag. Genesis 49. Het gevolg van hun gedrag toen was dat ze geen eigen stamgebied in Israël zullen bezitten. Ten gevolge van hun keuze nu, voor de Heere en Mozes, worden zij later uitverkoren om dienst te doen in het heiligdom, nummerie 1 en 8. Toen kwamen alle levieten bij hem staan. Daarna spreekt Mozes als een profeet die het oordeel aankondigt. De Heere, de God van Israël, zegt: ga het kamp door en dood jullie broers, vrienden en buren. Verschrikkelijk als een dienstknecht van de Heere zo'n opdracht moet geven. Zo zegt de Heere: doe je zwaard om en dood iedereen die niet voor de Heere kiest. De levieten mogen niemand sparen, zelfs geen vriend, broeder of naaste verwant. Dit betekent ook dat rebellerende levieten moeten worden gedood. Luisteraar, ik kan mij voorstellen dat het bevel van de Heere aan Mozes en zijn opdracht aan de levieten veel vragen oproept. Immers, deze opdracht lijkt haaks te staan op de oproep tot het liefhebben van de naaste. Maar we moeten beseffen dat Israël zich op een zeer cruciaal punt bevindt in de heilsgeschiedenis, de sluiting van het verbond. Door het aanbidden van het gouden kalf is het verbond verbroken. Om het verbroken verbond te redden, moet er een radicale zuivering van de verbondsgemeenschap plaatsvinden. Is het verbond nog te redden? Uiteindelijk gaat het om de redding van de hele wereld.
omdat het volk moedwillig het verbond met de Heere heeft verbroken, door zich niet te houden aan hun afspraak en belofte. En het volk riep eenstemmig: aan alles wat de Heere heeft gezegd, zullen wij gehoorzamen. Wij zullen ons aan al deze wetten houden. Exodus 24 vers 3 en 7. Daarom moet er zuiverend worden opgetreden. In het Oude Testament stond op de aanbidding van het kalf de doodstraf. In het Nieuwe Testament gelden de regels voor de tucht in de gemeente of de kerk. Het woord tucht wordt vaak opgevat als straf of verwerping. Maar tucht heeft tot doel om de overtreder tot inkeer te brengen, tot belijdenis van schuld en uiteindelijk tot terugkeer naar de gemeenschap met God en zijn gemeente. Daarom moet een gelovige terughoudend zijn met het gebruik van harde maatregelen. Gods liefde en barmhartigheid vormen de kern van het verbond dat de Heere met zijn volk sluit. Gods hoogste doel is dat zijn liefde in deze wereld zichtbaar wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat een disciplinaire maatregel tot doel moet hebben de zondaar terug te brengen van zijn dwaalweg en nooit gericht mag zijn op diens definitieve verwerping. De levieten doen zoals Mozes heeft opgedragen en zij doden op die dag ongeveer 3000 man. Vers 28. Daarna richt Mozes opnieuw het woord tot hen. Exodus 32 vers 29. Vandaag zijn jullie aan de Heere gewijd, want jullie hebben hem gehoorzaamd. Ook al betekende dat het doden van jullie broers, vrienden en buren. De Heere zal jullie rijk zegenen. De Heere had opdracht gegeven het kwaadaardige gezwel binnen zijn volk weg te snijden. Had hij dat niet gedaan, dan waren er overal uitzaaiingen gekomen met uiteindelijk de ondergang van zijn volk. De Heere heeft in genade gedacht aan de mannen, vrouwen en kinderen in het kamp die niet schuldig waren aan afgoderij. Als de mannen die het gouden kalf hadden aanbeden waren blijven leven, zou het volk nooit het beloofde land zijn binnengegaan. Exodus 32 vers 30. De volgende dag sprak Mozes het volk toe en zei: jullie hebben een grote zonde begaan, maar ik zal de berg weer beklimmen om de Heere te vragen of hij jullie wil vergeven. Mozes spreekt de volgende dag opnieuw tot het volk. Om de zonde van het volk volledig te verzoenen en verdere straffen af te wentelen, wil Mozes opnieuw naar de Heer gaan om voorspraak te doen voor het volk. Mogelijk wil de Heer het verbond met Israël herstellen. Mozes klimt de berg op en keert terug tot de Heer. Exodus 32 vers 31 en 32. Daarna ging Mozes terug naar de Heer en zei: het volk heeft een grote zonde begaan, want het heeft voor zichzelf een gouden god gemaakt. Alsjeblieft, vergeeft u hun zonde, en zo niet, verwijder mijn naam dan uit het boek dat u hebt geschreven. Mozes vraagt vergeving voor het wangedrag van het volk. Hij vraagt de Heere hem te verwijderen uit Gods boek. Mozes spreekt over een boek dat God geschreven heeft en waarin de naam van Mozes staat. Waarschijnlijk heeft dit betrekking op het boek des levens, Psalm 69 vers 29. Het sluit aan bij Jesaja 4 vers 3. Hun namen staan geschreven bij de levenden. Op de lijst staan de mensen die op aarde leven. Wie uit het boek wordt geschrapt, zal niet in leven blijven. In het Bijbelboek Openbaring bevat het boek de namen van de ware gelovigen. Mozes is als middelaar bereid om zijn leven voor het volk te geven. Dezelfde houding vinden we bij de leidende knecht des Heren, die zijn leven geeft als offer voor de zonden van zijn volksgenoten. Jesaja 53 vers 10. Deze in het Oude Testament beloofde knecht des Heren is de Heer Jezus. Hij gaf zijn leven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. 1 Johannes 4. Nadat Mozes met zijn eigen leven voor de Israëlieten in de bres is gesprongen, antwoordde de Heere: iemand die tegen mij heeft gezondigd, verwijder ik uit mijn boek, antwoordde de Heere.
Exodus 32 vers 33. De Heere gaat individueel en persoonlijk met de zonde om. Exodus 32 vers 34 en 35. Maar ga hier nu weg en breng het volk naar de plaats waarover ik heb gesproken. Ik beloof u dat mijn engel voor jullie uit zal gaan. Maar als ik dit volk weer bezoek, zal ik hen zeker straffen voor hun zonde. Zo strafte de Heere het volk, omdat het Aarons kalf had aanbeden. Er komt een tijdstip waarop de Heere het volk straf zal zenden. De uitvoering van het gericht laat nog op zich wachten, maar het komt wel. Niemand van hen zal het beloofde land zien. De engel van de Heere is in het Oude Testament de zichtbare aanwezigheid van Christus. Jezus Christus voor hij op aarde kwam. De Heere laat zijn volk niet in de steek. Exodus 33 vers 1 en 2. De Heere zei tegen Mozes, breng dit volk dat u uit Egypte hier hebt gebracht, naar het land dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob heb beloofd. Met de woorden, ik zal dit land aan uw nakomelingen geven. Ik stuur een engel voor u uit, die de Kanaanieten, Amorieten, Hethieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten zal verdrijven. De Heere geeft Mozes een opdracht. Hij moet wegtrekken naar het land dat de Heere onder ede aan de aartsvaders heeft beloofd. De Heere zegt, breng dit volk dat u uit Egypte hier hebt gebracht. Hier is niet langer sprake van mijn volk. Het is alleen het volk van Mozes. Uit de woordkeuze blijkt dat de Heere de verbondsrelatie vooralsnog niet heeft hersteld. Dat de Heere toch bescherming geeft, is gelegen in de belofte die hij in het verleden aan de aartsvaders heeft gedaan. Nogmaals vermeldt de Heere dat hij een engel voor hen uit zal zenden. Zelf zal hij niet meegaan. De Israëlieten mogen niet blijven in de omgeving van de berg, waar het verbond is gesloten. Ze krijgen de opdracht linea recta naar het beloofde land te gaan. Een dramatische situatie, want het houdt in dat het niet meer nodig is om een tabernakel voor de Heere te bouwen. Immers, de Israëlieten moesten een tabernakel bouwen omdat de Heere in het midden van zijn volk wilde wonen. Exodus 25 vers 8. De bescherming die de Heere geeft komt tot uitdrukking in de engel. Hij zal ervoor zorgen dat alle vijandelijke volkeren zullen worden verdreven uit het land dat vloeit van melk en honing. De Heere gaat niet mee. De Israëlieten zijn een hardnekkig volk. Als de Heere meegaat, lopen ze het gevaar bij de eerste de beste overtreding door de Heere vernietigd te worden. In dat licht moeten we de afwezigheid van de Heere opvatten als een teken van genade. Exodus 33 vers 3 en 4. Het is een land dat overvloeit van melk en honing, maar ik zal zelf niet met u meereizen, want u bent een koppig en ongehoorzaam volk. Onderweg zou ik voortdurend in de verleiding komen u te vernietigen. Toen de Israëlieten de laatste woorden van de Heere hoorden, treurden zij. Niemand droeg meer sieraden. Wat is de reactie van de Israëlieten? Toen het volk hoorde dat de Heere niet met hen mee zal trekken, begonnen zij te treuren. Het treuren was ook te zien. Niemand droeg meer sieraden. Exodus 33 vers 5. Want de Heer had Mozes opdracht gegeven tegen hen te zeggen, u bent ongehoorzaam en koppig. Als ik ook maar één moment in uw midden zou zijn, zou ik u vernietigen. Draag geen sieraden totdat ik heb besloten wat ik met u zal doen. Dit is de derde keer dat de Heere Israël een koppig volk noemt. Het wordt opnieuw duidelijk dat de Heere hen niet heeft uitgekozen omdat ze zo bijzonder waren, meer dan anderen uit die tijd. De Heere had opdracht gegeven om de sieraden af te doen. Volgens Exodus 12 vers 36 hadden de Israëlieten de Egyptenaren beroofd van hun sieraden. De sieraden waren daarmee ook tekenen van overwinning op Egypte. Vanaf Exodus 33 vers 6 mogen ze deze tekenen van overwinning en waardigheid niet meer dragen. Exodus 33 vers 6. Het volk droeg de rest van de reis vanaf de berg Horeb geen sieraden meer. De apostel Petrus wijst
in 1 Petrus 2 vers 3 op een kenmerk van een zuiver leven en een teken van ontzag voor God. Daarbij moet u niet te veel aandacht aan uw uiterlijk besteden. Het gaat niet om een mooi kapsel, dure sieraden of schitterende kleren. Het gaat om uw innerlijk, om een vriendelijk en eerlijk karakter. Het verband waarin Petrus deze dingen zegt is anders dan in Exodus 33. Maar in algemene zin kunnen we zeggen, het gaat om uw innerlijk. Exodus 33 vers 7 tot en met 9. Mozes zette de heilige tent, de tent van de samenkomst, zoals hij hem noemde, ver buiten het kamp op. Ieder die de Heere raad wilde vragen, ging naar die tent. Wanneer Mozes naar de tent van de samenkomst ging en door het kamp liep, gingen alle Israëlieten voor hun tent staan en keken hem na tot hij in de tent verdween. Zodra Mozes binnen was, kwam de wolk naar beneden en bleef voor de ingang staan. Dan sprak de Heere met Mozes. Mozes reageert op de woorden van de Heere door een tent ver buiten de legerplaats te plaatsen. De Heere wil niet meer te midden van het volk zijn. De wil van de Heere wordt vanaf dat moment bekendgemaakt op een plaats die ver van de Israëlieten is verwijderd. Op deze manier laat Mozes zijn gehoorzaamheid tegenover de Heere zien. Uit eerbied voor Mozes gaat iedere Israëliet voor zijn tent staan. Zonder hem te volgen, zien zij hoe Mozes de tent van de samenkomst binnengaat. Nadat Mozes de tent is binnengegaan, daalt de wolkkolom neer. Exodus 33 vers 10 en 11. Als het volk de wolk bij de ingang van de tent zag staan, knielde iedereen neer, ieder bij zijn eigen tent. In de tent sprak de Heere heel vertrouwelijk met Mozes, zoals vrienden dat doen. Na het gesprek keerde Mozes altijd terug naar het kamp, maar de jonge man die hem assisteerde, Jozua, de zoon van Nun, bleef in de tent achter. Hoewel hier grote afstand bestaat tussen de Heer en het volk, zien ze toch hoe hun leider met de Heer spreekt, zoals vrienden dat doen. Daarmee wordt het vertrouwelijke karakter van de ontmoeting tussen de Heer en Mozes aangeduid. Als Mozes teruggaat naar het legerkamp, laat hij de tent van de samenkomst niet onbewaakt achter in de woestijn. Jozua, de zoon van Nun, bleef in de tent achter. Exodus 33 vers 12 tot en met 15. Toen zei Mozes tegen de Heere, u hebt tegen mij gezegd, breng deze mensen naar het beloofde land. Maar u hebt niet gezegd wie u met mij mee wilt laten gaan. U hebt mij verteld dat ik uw vriend ben en dat ik genade heb gevonden in uw ogen. Heere, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, laat mij dan duidelijk zien welke weg u met dit volk wilt gaan, zodat ik u beter leer kennen en begrijpen. Denk er toch aan dat dit volk uw volk is. En de Heere antwoordde, voelt u zich dan pas gerust als ik zelf meega? Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet vertrekken. Nadat Mozes 3 mededelingen heeft gedaan, vraagt hij de Heere om duidelijkheid over de weg die de Heere wil gaan. Waarom? Mozes geeft zelf het antwoord, zodat ik u beter leer kennen en begrijpen. Schijnbaar onverwacht brengt Mozes een argument in over een andere kwestie. Hij wijst de Heere erop dat Israël zijn volk is. De Heer heeft niet alleen een speciale band met Mozes, maar ook met het volk. Daarmee roept Mozes indirect op om deze band tussen de Heer en zijn volk te herstellen. Hoe zal dit verder gaan? Vers 14. De Heer antwoordde, voelt u zich dan pas gerust als ik zelf meega? Hieruit blijkt dat de Heer overweegt het verbond te herstellen. Het antwoord van Mozes is een krachtige reactie op de vraag van de Heere. Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet vertrekken. De genade van de Heere kan alleen zichtbaar worden wanneer God met Mozes en het volk meetrekt. Mozes weet dat hij de aanwezigheid van de Heere nodig heeft. Hij weet dat het hem in eigen kracht niet zal lukken.
Exodus 33, vers 16. Want als u niet meegaat, zal niemand ooit weten dat ik en mijn volk genade hebben gevonden in uw ogen en verschillend zijn van andere volken op aarde. Door de keuze van Mozes komen de Heer en zijn volk weer bij elkaar. Mozes treedt hier op als de voorafspiegeling van de Heer Jezus, de middelaar tussen de Heere God en een zondige wereld. Exodus 33, vers 17. Daarop zei de Heere tegen Mozes: ik zal doen wat u mij hebt gevraagd, want het is een feit dat u genade hebt gevonden in mijn ogen en dat ik u als mijn vriend beschouw. Mozes lijkt geen volledig antwoord te krijgen. De Heere deelt hem mee dat hij genade heeft gevonden in zijn ogen en dat hij op vertrouwelijke voet met Mozes leeft. Maar het volk wordt hier niet genoemd. Toch blijkt uit Exodus 34 dat ook het volk inbegrepen is bij de begenadiging. Exodus 33, vers 18 en 19. Toen vroeg Mozes: wilt u mij uw heerlijkheid tonen? De Heere antwoordde: ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten trekken en de naam van de Heere luid voor u uitroepen. Ik ben genadig voor wie ik genadig wil zijn en ik ontferm mij over wie ik mij wil ontfermen. Paulus gebruikt dit vers in Romeinen 9. Hij legt ermee uit dat de Heere nooit iemand uitkiest op grond van zijn of haar daden, maar omdat de Heere hem of haar roept. Het hangt er dus niet van af of u graag wilt of erg uw best doet. Nee, het hangt van God af, die het goede met ons voor heeft. Exodus 33, vers 20. U zult mijn gezicht echter niet zien, want er is geen mens die kan blijven leven nadat hij mijn gezicht heeft gezien. Het is voor een sterveling onmogelijk de volle omvang van de heerlijkheid van de Heere te zien en in leven te blijven. Dit geldt ook voor Mozes. Hij mag iets van Gods heerlijkheid zien en zich er zo van bewust worden hoe onmetelijk groot de Heer is. Exodus 33, vers 21 tot en met 23. Kom hier op de rots naast mij staan. Als mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in die rotskloof zetten en met mijn hand beschermen tot ik voorbij ben gegaan. Daarna zal ik mijn hand weghalen en zult u mij van achteren zien. Mijn gezicht zult u nooit zien. Wanneer de Heer in zijn volle luister voorbij zal trekken, zal hij Mozes brengen in de holte van de rots. De Heer zal zijn hand houden over de uitholling, totdat hij is voorbijgetrokken. Zo zal de Heer Mozes beschermen tegen de intensiteit van zijn heerlijkheid. Wanneer de Heer is voorbijgetrokken, zal hij zijn hand wegnemen, zodat Mozes nog net de achterzijde van de Heere kan zien. Uit deze beschrijving blijkt dat het zien van Gods heerlijkheid zo overweldigend is dat de mens hoogstens een glimp kan verdragen. Mozes wist dat Gods aanwezigheid met hem mee moest gaan, anders zou er niets dan mislukking zijn. Luisteraar, ook wij hebben vandaag de aanwezigheid van de Heere nodig om het leven van alle dag aan te kunnen. Hoe zal het verder gaan met Mozes en het volk Israël? Daarover meer in de volgende uitzending, Exodus 34.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.